0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. In Frankrijk is een jongen van 10 opgepakt die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangevallen met een mes en haar heeft geprobeerd te verkrachten, melden Franse media. De jongen heeft een dag vastgezeten, maar hij kan vanwege zijn leeftijd geen celstraf krijgen. Wel mag hij 's nachts niet meer naar buiten. In Engeland zijn zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland omdat ze oververhit raakten in de file, meldt de BBC. Sommige mensen stonden meer dan 8 uur lang vast op de snelweg in de buurt van Londen terwijl het 36 graden was. De weg was afgesloten vanwege een ongeluk met de vrachtwagen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan ermee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje morgen groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. En als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Venezuela is niet door één, maar door twee zware aardbevingen getroffen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. In de stad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. Slecht nieuws voor een deel van de bezoekers van Hardstyle Festival DEFCON 1 dit weekend in Biddinghuizen. Vanwege de hitte mogen alleen mensen met een weekendticket op vrijdag en zaterdag naar binnen. Volgens de organisatie scheelt dat 15.000 mensen per dag. Mensen met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Acteur Thijs Reumer heeft begrip voor de protesten tegen zijn theaterstuk. Daarin vertelt hij over de tijd waarin hij gecanceld was na een zedenzaak. Op Radio 1 zegt hij dat hij het goed vindt dat mensen hun stem laten horen in plaats van iemand anoniem dood te wensen via social media. En als het Nederlands elftal morgen nacht groepswinnaar weet te worden, dan moet ze het in de volgende ronde opnemen tegen Marokko. Ze wonnen vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan staat ze een zware pot te wachten tegen Brazilië. Die wonnen met 3-0 van Schotland. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Awakenings Festival. Met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkomen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En er wordt dit weekend geen Pride-wedstrijd gespeeld op het WK, zegt de FIFA nog maar eens. Eigenlijk was de wedstrijd tussen Egypte en Iran uitgeroepen tot Pride-duel, omdat het in speelstad Seattle dan ook Pride is. Maar daar zaten Egypte en Iran totaal niet op te wachten. Fans mogen wel regenboogvlaggen meenemen naar het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Tiësto en Olivia Sebastianelli. Don't lose your head.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Idali, Ronnie Flair.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. In Henriquillo Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Henriquillo Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Morgen en overmorgen zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan daarmee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje vannacht groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. Als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Wordt daar 26 tot 29 graden. Dit was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel Jeroen. Al wat een fijne dag om in het noorden te zijn. De wegen af met Flitsmeister. Meld geen vertragingen, ook geen controles op snelheid. Kom je wat tegen, geef het dan door aan de studio van Slam met die welbekende Flitsmeister-app. Waarvoor dank.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
7: Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
8: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Costa del Corting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: De Slam Festival Zomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B.

0: Narcotic Trust, I Like It, Slam. Goedemorgen.
1: Marijn Oosterveen.
0: Slam. I Like It, wanneer het gewoon een normale 25 graden is. Goedemorgen, Slam. Het is donderdag. Het is 8 minuten over 6. Het is 25 juni vandaag. God, wat was het warm gisteren. De warmste 24 juni ooit gemeten. En ik denk de warmste dag die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Althans, zo voelt het. Ik wil niet overdrijven, hè, maar het was heel warm. En dit weekend staat ons nog een tropische verrassing te wachten, zou ik willen zeggen. Jezus, 38 graden morgen al. Gelukkig is daar die slimme mixer, maar dan niet wat voor wat verkoeling zou kunnen zorgen. Bijzenders meemaken. Morgenochtend vanaf 6 uur straks in de slimme ochtendshow maken wij de line-up van die mixmarathon bekend. Er verschenen heel veel beelden online van hoe mensen omgaan met die hitte. Zo zag ik het personeel van Schiphol dat in een kinderbadje aan het afkoelen was op het vliegveld.

Ik kwam voor mijn gevoel heel dicht bij code rood. Het KNMI geeft de code rood af als het echt gevaarlijk heet wordt. En dat het zo'n grote impact op de samenleving kan hebben dat eigenlijk iedereen uitdrogingsverschijnselen gaat vertonen. Een temperatuur of een soort richtlijn geven ze daarbij niet. Dus het is eigenlijk natte vingerwerk. Maar zou dus zo code rood kunnen worden morgen? Goed om te weten ook dat als het op kantoor 29 graden is, dus als het binnen bij jou op werk 29 graden is, je in de basis je werk mag neerleggen op grond van de Arbowet. Het beste is om dat wel even met de ondernemingsraad te overleggen of met een vakbond of met iemand, zodat je niet in je eentje staat dat je je spullen oppakt en zegt ik ga naar huis, want het is hier veel te warm. Dat je baas zegt ho ho, ja. Je kan het beter goed aanpakken als het op kantoor te warm is om te werken. 29 graden wordt echt als harde grens gegeven, maar iets daaronder. Ja, in overleg met de ondernemingsraad of met de vakbond zou er echt veel meer kunnen. Overleg met de ondernemingsraad, overleg met de vakbond. Bel ze op, geef het aan. En zodra het 29 graden is, zou er in de basis geen discussie meer moeten ontstaan over of je veilig kan werken of niet. Bij 29 graden zou je in de basis je werk neer mogen leggen. Binnen dan, hè. 29 graden binnen op kantoor. Even overleggen met de ondernemingsraad of met de vakbond. En dan mag jij vandaag lekker vroeg naar huis. Wat ze zeggen, het is momenteel frisser in mijn hond dan onder de parasol. En dat klopt, want god, wat wordt het ook weer warm vandaag. Opnieuw een zonnige en bloedhete dag. 30 tot 37 graden vandaag.

0: Avicii, Nicky Romero, I Could Be The One, Slam. Kijk in mijn glazen bol, want we zien dat het vandaag zeker weer een bloedhete dag wordt. Het wordt druk op de wegen naar het strand, onder andere. Het wordt druk op de wegen waaraan gewerkt wordt. Onder andere bij Arnhem wordt aan de weg gewerkt. Op de A27 wordt aan de weg gewerkt. Op de A44 wordt aan de weg gewerkt. Meer mensen naar kantoor wat betreft die airco, maar ik voorzie toch dat het vandaag minder druk dan gemiddeld wordt. Op de donderdag. Mensen die donderdags in de auto zitten, die zijn wat gewend qua files en verkeer, maar het wordt minder druk vandaag. Voorzie ik in mijn glazen bol. Goedemorgen. Ja, voor zover we het goedemorgen kunnen noemen. Ja, het is een goedemorgen. Het is een warme morgen. Het is op dit moment al 25 plus graden in grote delen van het land. Dus het is warm. Grote kans dat je dit weekend de barbecue gaat aansteken. Of dat de barbecue zichzelf aansteekt vanwege dat warme weer. Jezus. Hey, ik las online een tip voor satéstokjes. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ik maak vaak zelf satéstokjes met lekkere marinade, kipduiffilet. Wat mij nooit lukt eigenlijk, en dat is een tip die ik nu zojuist pas gelezen heb. Dus ik denk ik deel die gelijk met je, want mocht die barbecue aangaan, dan heb je hier echt wat aan. Wat veel mensen krijgen bij het barbecuen te maken met verbrande satéstokjes. Of gebroken, maar met name die verbranden. Ze worden zwart, dan kun je ze er niet afhalen, alleen met die tang. Die stokjes worden dan zo takken heet. Maar daar is dus blijkbaar wat aan te doen, het satéstokje. Tegen die verbranding leg de houten satéstokjes minimaal 30 minuten, maar het liefst een uur, in koud water voordat je ze gebruikt. Omdat dat hout dat water opneemt en opzuigt, warmen de stokjes minder snel op als ze eenmaal op de barbecue liggen. En vliegen ze dus niet direct in brand als ze op die barbecue liggen. De uiteinden kunnen nog een beetje verkleuren, maar ze verbranden niet volledig. En dat betekent ook dat als je ze oppakt dat ze niet zo stervensheet zijn. En dat ze gelijk breken omdat ze helemaal verkoold zijn. Ik vond het een goede tip. Ik dacht ik deel hem even met je, want zoals ik zeg, grote kans dat die... Want die barbecue dit weekend aangaat. Bamboe-saté-stokjes werken het beste. Bamboe-saté-stokjes werken hiervoor het beste omdat ze water goed opnemen. Dunne houten stokjes kun je beter iets langer laten weken. En het beste is als je vaker saté-spiesjes maakt voor op de barbecue. Om metalen spiezen te gebruiken, uiteraard, zeggen die barbecue-experts. Waar vrienden vinden dat ik inmiddels echt bij in de buurt kom. Vrienden vinden dat ik op Michelin-niveau kan barbecuen. Het is echt waar. Vrienden vinden dat ik op Michelin-niveau kan barbecuen. De steak die ik laatst voor ze gemaakt had op de barbecue smaakte naar rubber.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Anton.

0: Sonfeld Into the Stars bij Slam. Zometeen een aantal goede tips tegen die hitte. De NOS heeft ze gepubliceerd. Ik had ze nog niet eerder gezien. Een bijzondere plek om gordijnen op te hangen. En deze apparaten moet je vooral niet gebruiken vandaag en dit weekend. Je hoort het zo meteen op Slam. Ook Prospa komt eraan. Clean You Free Your Mind. Nummer 1 uit de Slam 40 zometeen.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, tof jij even.
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Echt beetstreekt.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
20: Samen delen we Oranje.
21: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
22: Een ijskoffie voor mevrouw.
21: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
24: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
25: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
26: doei doei
25: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
27: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
28: Goedemorgen Slam, het is 1 minuut voor 6:30. Het weerbericht van Weer Online. Het wordt warm vandaag. Dan de wegen af met Flitsblad, dat geen verrassing zijn. 36 graden. De wegen af met Flitsmeister. 9 vertragingen, 50 kilometer. Dit zijn ze vanaf een minuut of 10. Of met een bijzondere oorzaak. Eerste vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Een minuut of 20, 12 kilometer file. Een kwartier op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Leerdam en Del. 3 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen het Kortland-Aquaduct en Moordrecht. Een kwartier, 2 kilometer file. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug. Een kwartier, 4 kilometer file heeft te maken met werkzaamheden. Ik weet niet of die inmiddels wel over zijn. Er staat in ieder geval bij dat het verkeer wordt omgeleid. Volgens mij is die hele weg dicht. Ik controle gemeten op snelheid op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Met Hardingsveld-Giessendam en flitser bij 90.5. Dan tijd voor de laatste nieuws. Jeroen Hazewinkel is aangeschoven en hij zegt goedemorgen.
29: Goedemorgen.
28: Hey, goedemorgen.
29: In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na 2 zware aardbevingen. Officiële berichten over slachtoffers zijn er nog niet, maar het gaat misschien om wel 100.000 doden. Ook is er veel schade. In Hendrik-Ido-Ambacht is een jongen van 17 opgepakt voor een aantal aanrandingen. 9 vrouwen stapten naar de politie omdat ze op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht onder meer waren betast. En van bouwplaatsen worden steeds vaker dure spullen gestolen, zoals shovels, meldt de Telegraaf. Daardoor lopen bouwprojecten ook vaker vertraging op. Koper wordt het vaakst gestolen, want dat levert veel op. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
28: Dankjewel Jeroen. Ik schrik hiervan. Hoe wordt er nou een shovel gejat? Een shovel kan toch ook maximaal 20 km per uur rijden? Iemand moet dat toch spotten? Daar ben je 4 uur bezig voordat je het land uit bent. Zometeen een paar goede tips tegen die hitte die ik nog niet eerder gehoord had. La Fuente komt eraan.

0: Wanted, Glad You Came bij Slam in de vroege morgen. Het is 6:08. Ik hoop dat je goed gaat. Vandaag belooft ook weer een warme dag te worden. Defcon heeft de dagkaarten dagkaarten geannuleerd in verband met de extreme en tropische temperaturen die voorspeld worden dit weekend. Mocht je een Defcon kaartje gekocht hebben, dan krijg je later te horen wat de compensatie zal zijn. De organisatie kennen, dan komt het vast goed. En de fanbase kennen, dan komt het vast goed. Maar mocht je een dagkaart gekocht hebben voor in ieder geval de vrijdag of de zaterdag, dan houd het op. Je mag niet naar binnen met een dagkaart. Een aantal goede tips tegen die hitte die ik nog nooit eerder gehoord had. Ik deel ze toch even met je. Want laat het geen verrassing zijn. Het wordt vandaag warm. Het wordt dit weekend warm. Er wordt geadviseerd om buiten een doek of een gordijn voor je raam te hangen. Dus buiten, niet binnen. Maar door de zon tegen te houden voordat hij het glas bereikt, blijft je woning veel koeler dan wanneer je alleen binnen je gordijnen sluit. Dus indien je de mogelijkheid hebt, hang buiten iets voor het raam in plaats van binnen dat pas te doen. Vermijd apparaten die extra warmte afgeven. En zodoende wordt geadviseerd om geen oven, airfryer of fornuis te gebruiken. Kies voor snelle koude maaltijden of gerechten die weinig verhitting nodig hebben. Je kan ook vooruit koken als het koeler is. Vanavond bijvoorbeeld, voor morgen alvast. Als je vanavond kookt voor morgen, dan hoeft het alleen maar de magnetron op te warmen. Dan valt dat wel mee, de hitte die dat afgeeft. Of eventueel gewoon koud eten. Eten dat je niet hoeft op te warmen. Als ik een duit in het zakje mag doen, je kan met watermeloen en feta en zo kun je een hele lekkere salade maken. Dat hoef je ook niet te verwarmen. Is hartstikke lekker verfrissend. Zit ook veel water in, veel vocht. Lekker man. Om af te koelen zelf wordt geadviseerd om een voetenbad te nemen. Een koud voetenbad. Via je voeten raak je relatief snel warmte kwijt. Waardoor je lichaam veel sneller afkoelt. Dus dat is een goede tip die ik nog niet eerder had gehoord. Een koud voetenbad nemen. Een natte sok in de vriezer leggen. Schijnt ook goed te werken. Wikkelde gekoelde sok die je dus uit de vriezer haalt. Vervolgens een paar minuten om je hoofd of nek voor wat verkoeling tijdens die hitte. Maak hem daarna weer nat. Leg hem weer in de diepvries. Haal hem er een half uur later weer uit om even te verkoelen. En de laatste tip die we hebben is: laat koud water over je pols heen stromen en span dan een beetje je polsen aan. Het is een eenvoudige, snelle manier om je lichaamstemperatuur tijdelijk te verlagen en je vriezer te laten voelen. Volgens mij komt deze uit Jurassic Park. Heb ik dit ooit in Jurassic Park wel gezien? Maar ik dacht dat het een fabel was, maar ja, het schijnt echt te werken. Dus de kraan aan, koud water over je pols heen. En op die manier, of een beetje heen en weer met je pols, zodat die spieren en die bloedvaten een beetje aangespannen worden. Koel je lekker snel vanaf. En de laatste tip die ik heb, dat is misschien nog eentje die ik erbij kan doen, gratis, is morgen de hele dag naar Slam luisteren. Die Slam Mix Marathon aanzetten voor wat verkoeling. De line-up daarvan maken we later deze ochtend bekend. Dus wie komt te draaien in de Slam Mix Marathon? Je hoort het later deze ochtend. Maar zorg dat je er morgen bij bent. Vanaf 6 uur 's ochtends, 24 uur lang, de beste DJ's wereldwijd in de mix. Hier op Slam. Wij zijn eens meemaken. En wie is dit in?
1: Oh, dikke plaat hoor, hé.
0: Oh, La Fuente nu bij Slam.

0: Jack Jones, Martin Solveig, All Day and Night hoor je bij Slam. Vanmiddag in de Slam Middagshow kaarten te winnen voor Awakenings Festival. Stijf uitverkocht, het beste grootste technofestival van Nederland. Waarschijnlijk in betere temperaturen als Defcon dit weekend. Onder andere op de line-up Frankie Rizzardo. Kun jij live zien, althans ja, als je nog kaarten wil hebben. Mau P is erbij. Dan moet je luisteren naar Slam, want het is stijf uitverkocht. Awakenings Festival. Alleen nog kaarten te winnen bij Slam. Weekendkaarten, inclusief campingtoegang. Belangrijk om bij te vertellen, je moet wel naar je eigen tent meenemen. Maar als je naar de Slam Middagshow luistert, maak je kans op kaarten voor Awakenings Festival. Het enige wat je moet doen is afwachten totdat je het festivalalarm hoort. Hoor je dat festivalalarm afhoren vanmiddag in de Slam Middagshow? Hoor je dat festivalalarm afgaan in de Slam Middagshow vanmiddag? Dan heb je festivals in de app van Slam om kans te maken op 2 weekendkaarten voor Awakenings Festival.
1: Alright.
0: Dat is vanmiddag in de Slam Middagshow. Kaarten voor Awakenings Festival. Alle ins en outs.

0: Het is te goed gewoon. Je moet het even laten horen, vind ik.
1: Bang, rang.
0: Nee, wacht nou.
1: Je wil Rutger van Barneveld.
0: Ja, ja, we hebben Rutger van Barneveld al de hele ochtend aan.
1: Maar ik moet wel even de credits geven. Ik kwam gisteren op TikTok kwam ik dit tegen. En,
0: een jochie uit Nijmegen, toch?
1: Nee, dit is geen jochie, toch? Ik dacht dat het ook gewoon een volwassen kerel was. Die dit gemaakt heeft. DJ Valento.
0: DJ Valento uit Nijmegen.
1: Ik weet niet of dit in Nijmegen kwam. DJ Valento. Zwoele zomernachten. We kunnen er eigenlijk bij slam er ook niet helemaal omheen. Dat liedje van Rutger van Barneveld. Veel mensen vinden dat een goed liedje. Ik vind het ook wel grappig.
0: Het is hartstikke goed, man. En het is die Rutger toch gegund van dat Ik geloof in mij. Één hitje Helena.
1: Helena. Oh mijn Helena.
0: Naar een grote comeback.
1: Ja, bekend van tv.
0: Rutger van Barneveld.
1: Maar daar heeft dus deze DJ Valentina... Nee, ja, ik ga dit niet... heeft daar dus een...
0: Ja, luister naar die switch.
1: Een remix van gemaakt. Hoe noem je dat? Een mashup.

0: geniet hier wel van.
1: Ja, wij moeten vanmiddag draaien op een personeelsfeest. Nou, deze gaat zeker voorbij komen.
0: Ja, morgen uiteraard, dat is het enige wat vaststaat. Hè. Die line-up van de Mixmarathon die wordt zo meteen in Slam Ochtendshow bekendgemaakt. Maar het enige wat vaststaat is om 12 uur het Mixmarathon requestuur.
1: Ja.
0: Het Mixmarathon requestuur. Dus ik zou zeggen, vraag dit vooral morgen aan.
1: Goed idee, dan gaan we nu alvast...
0: Deze Slam Mixmarathon request, zoele zomernachten... versus Dead for the Like.
1: Dat is leuk dat we nu dus al een oproepje doen. Morgen om 12 uur moet jij appen naar Slam. Ik wil Rutger van Barneveld met Bruno Mars horen. En die Slam DJ die hier dan zit, die weet niet wat hem overkomt. Massaal appen morgen 12 uur.
0: Leuk man. Zometeen de Slam Ochtendshow. Als je goedemorgen stuurt, maak je kans op een Slam Buckethead of de House in de Pauze kousen.
1: Ja,
0: ik ben echt geneigd om te zeggen de Fanny Pack, maar die zijn op.
1: Nee, die zijn echt op.
0: House in de Pauze kousen of de Buckethead te winnen als je goed

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
6: Yes!
7: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Oranje fans opgelet, KPN.

0: beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.

0: Toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen vanwege 2 zware aardbevingen. Die waren aan de westkant van de hoofdstad Caracas. Er zijn nog geen officiële cijfers over slachtoffers, maar er wordt rekening gehouden met 100.000 doden en heel veel schade. Buurlanden van Venezuela en ook Amerika hebben hulp aangeboden. Er worden steeds vaker dure spullen gestolen van bouwplaatsen, omdat die in 1 keer veel geld opleveren, meldt de Telegraaf. Je kunt dan denken aan shovels of machines die makkelijk mee te nemen zijn. Bouwprojecten lopen daardoor ook vaker vertraging op. Koper wordt nog altijd het meest gestolen om de opbrengst. De afgelopen weken zijn in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht vrouwen aangerand. En de politie heeft daar nu iemand voor opgepakt. Het is een jongen van 17 uit Hendrikido-Ambacht. Volgens regionale media reed hij op een fatbike en viel hij de vrouwen lastig op een fietspad. Hij zou ook seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt. En ook hardstylefestival Defcon 1 neemt maatregelen vanwege de hitte. Besloten is om morgen en zaterdag alleen mensen toe te laten met een kaart voor het hele weekend. Dat scheelt 15.000 bezoekers per dag. Wie een dagkaart heeft voor die dagen mag er dus niet in. Na het weekend wordt bekend hoe deze groep wordt gecompenseerd. En dan het weer van Weer Online. We kunnen ons opmaken voor een zonnige en bloedhete dag. Het wik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het midden is het 30 tot 35 graden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Dit was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel, hoe is het op de weg dan? A2, Leendeheide en Bahatadorp een half uurtje. En het asfalt is ook al vloeibaar aan het raken. Op de A2, Rosmalen, Martinus Nijhoffbrug, 50 minuten, 13 kilometer. A4, Prins Klausplein, Zoetewoudendorp, 21 minuten, 11 kilometer. En de A12, Harmelen, Nieuwegein, 17 minuten. A12, Veenendaal-West en Driebergen, 40 minuten door een auto met pech. En op de A12, Oude Rijn, Galenkopperbrug, 17 minuten file. A20 dan, Prins Alexander, Nieuwekerk aan de IJssel, 11 minuten. A20, een kwartier bij Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein door een vrachtauto met pech. En op de A27 staat een kwartier file, want het verkeer wordt omgeleid. Tussen Nieuwendijk en Industrieterrein Avelingen. 1 flitser dan, A15, Hardingsveld-Giessendam richting Gorkum. Opgepast bij 90,5.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen. En het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Unleash your energy.
8: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
9: Stereo Sunday
10: is your fun day.
8: Get your tickets op stereosunday.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches sounding looking like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld.
5: Haal een stukje Slam in huis deze zomer. Limited editie, merchandise, mag je zelf kiezen. Wil je de verkoelende buckethead of de warme house in de pauze kousen? Ik zou het wel weten. Jij ook? WhatsApp een goeiemorgen. En zoek zelf uit.
10: Ik kan me niet voorstellen dat er een leuker, beter programma is dan De Wereld Draait Door.
3: De Slam. Och.

0: Goedemorgen.
1: En later deze ochtend de line-up onthulling van de pre-party van het weekend. Het is al bijna zover. De Mix Marathon. Hou je hoofd nog een beetje koel, Marijn?
2: Ik hou mijn hoofd koel. Zullen we afspreken dat we deze hele show... Ik heb net al een uur lang over die hitte lopen razen.
1: Oh, dan doe ik het niet.
2: Maar zullen we afspreken dat we gewoon de hele show... dat we het niet gaan hebben over het feit dat het warm is?
1: Er is genoeg om over te babbelen. Wat dacht je dat er vandaag allemaal gebeurd is in de geschiedenis? 25 juni is zo'n insane datum. Er zijn zulke grote dingen gebeurd op 25 juni. Dat is echt bizar. In 88 werd Nederland Europees kampioen voetbal. Vandaag.
2: Ja.
1: En Michael Jackson overleed vandaag in 2009.
2: Oh.
1: Dat weet ik echt nog goed, man. Ik zat eraan te denken hoe dat ging. Maar ik had een tv op mijn slaapkamer bij mijn ouders. Zo'n grote beeldbak. En ik keek altijd naar Jan de Hoop. Ik keek 's ochtends altijd voordat ik naar school ging.
2: Ik mocht vroeger nooit een tv op mijn slaapkamer.
1: Oh ja, nee, ik had op een gegeven moment een PlayStation 2 gekocht. En toen mocht ik een tv. Die ook van Marktplaats kwam trouwens. Moest allemaal wel een beetje on the cheap. Maar dat was prima. Dikke beeldbak die je dan aanzette. Jan de Hoop op tv. En toen kwam dat nieuws. Michael Jackson is dood. En dat was de eerste keer dat ik de clip van Thriller zag. En Smooth Criminal. En toen ben ik naar mijn moeder toe gelopen. Die lag nog op bed. En toen zei ik dat een beetje als geintje van... Michael Jackson is dood. En toen ging ik een beetje die zombie nadoen zo van die videoclip. En toen zei zij begon te huilen. En toen dacht ik, oh, dit is toch wel iets groter dan ik dacht. En toen heb ik eigenlijk die hele dag thuis muziek aangehad van Michael Jackson. Dat had mijn moeder aangezet. En toen leerde ik dat zo een beetje kennen. Maar dat was wel de eerste celebrity dood waarbij ik dacht, oh, daar voelen mensen dan toch wat voor. Dat is echt groot. Had jij dat bij een grote artiest? Dat
2: ik moet eerlijk zeggen dat ik het idee heb dat ik de dood van Michael Jackson ook wel bewust heb meegemaakt. Maar ik was 10, Anu.
1: Het was de eerste keer ook dat het internet eruit klapte. Hè? Ooit, vanwege zoekresultaten. Google is toen voor het eerst eruit geklapt. En er staan ook, je moet eens een keer op YouTube, best wel interessant, een beelden van Times Square opzoeken. Er is een filmpje dat op de borden komt. Dus dat allemaal mensen op Times Square staan. Gaan leuk foto's te maken met die crack Elmo en zo. En dan ineens komt op alle borden breaking news Michael Jackson dood. En dan zie je die sfeer omslaan. Dat is echt krankzinnig. Best wel vet om een keer te zien eigenlijk. Ja, een historische gebeurtenis, kan niet anders zeggen.
2: Ja.
1: Moet er iets van hem draaien?
2: Nee, dat niet. Maar ik vind wel het belangrijk ook vandaag natuurlijk zijn sterfdag om even te eren. Ja, ik heb dat zelf wel eens als het dan even moeilijk gaat of gewoon even minder gaat. Dan denk ik aan wat Michael altijd zei.
1: En dan kan je weer de dag door.
2: Ja.
1: Ik ga niet zeggen dat het warm is, maar het zou je er wel bij helpen vandaag. Shamo! Onze nieuwe ochtendontmantelaar, Marieke Elsinga, de presentatrice, keert terug bij RTL Boulevard dit najaar, nu haar ochtend.

0: ochtendshow op Q-Music stopt. Marieke, wil je je laatste woorden dan in deze ochtendshow doen?
1: Vreselijk. Kut ochtendshow.
0: Mooie woorden. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja. Stel jezelf even voor.
2: Zeg het maar. Is goed. Mijn naam is Jonas. Ik ben Grieks. Ik woon in Nederland. En vandaag gaan we keihard niet werken. Omdat is het heet.
0: Ja, het is veel te heet om hard te werken. Alleen Viagra aan je koffie. Dan kan je hard werken vandaag. Hey, hallo daar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens. Goedemorgen.
0: Maar als jij Grieks bent, dan ben je temperaturen toch wel een beetje gewend van dit kaliber.
2: Ja, maar niet tegen vochtigheid, hè?
0: Nee, dat is wel erg vochtig, ja.
3: Jongens, waar van Griekenland kom je eigenlijk vandaan? Want ja, ik ben helemaal fan van Griekenland.
2: Vergeten, hè? Thessaloniki. Het is helemaal boven, waar je 3 punten.
3: Ah. Is dat vasteland of is dat een eiland?
2: Ja, dit is vasteland. Zeg maar de tweede stad van Griekenland.
0: Oh. Ik heb ook Melissa, mijn vriendin, heb ik ten huwelijk gevraagd op Rodos. Dus
2: dat is
0: mooi, hè? Leuk.
2: Ja, zeker. Waar ook alweer?
3: Hoe heet die plek? Ja, waar je haar ten huwelijk hebt gevraagd?
0: Rodos.
3: Ja, nee, maar bedoel...
2: Rodos.
0: Het strandje? Weet ook niet hoe dat strandje heet.
3: Volgens mij, hoe heet die tankstations ook weer?
0: Gewoon met de Temoil. Ja.
2: Mooi.
0: Jonas, jongen, vandaag warme dag, dus jij gaat te weinig werken. Maar wat deed jij ook alweer? Ik ben het even vergeten.
2: Ja, Timmerman. Ik ben Timmerman.
0: Oh, ja. En wat ben je aan het timmeren vandaag?
2: Ja, vandaag waarschijnlijk wordt een steenplafonnetje gerealiseerd en een keukentje plaatsmonteerd, zeg maar. Dat was het.
3: Nou, alsof van vandaag een keukentje, hoop ik. Maar ik denk dat, als ik dat zou mogen stellen, dat Griekenland wel een beetje een tekort heeft aan timmermannen, Jonas.
2: Ja, klopt. Maar het heeft niks te maken met salaris ook, hè?
3: Oh, dat is
2: een groot verschil, hè?
3: Maar wat ik zie overal, toen ik daar was, echt 4 weken geleden. Ik ben echt gefascineerd, want ik vind het zo'n prachtig land. Maar ik bedoel, overal heb je van die soort karkassen van huizen staan.
0: Alles is Aristoteles.
3: Nou ja.
2: Nou, dat is een reden, jongen.
3: Oh, ja.
2: Als krijgen ze niet af, dan hoef ik de belasting te betalen.
0: Oh ja, dat is ook zo. Ja.
3: Nou.
0: Mag allemaal geen geld kosten daar, natuurlijk.
3: Wat dat betreft hebben Nederlanders dus best wel veel overeen met het Griekse volken, begrijp ik. Lekker gierig, geen belasting betalen.
2: Ja, lekker zeiken.
3: Lekker gieros vreten en oezoe drinken.
2: Ja, nee.
3: En met z'n vies smijten. Lekker.
0: Hoppa! Hé, hey, Jonas, jij mag kiezen. Ga je voor de house in de pauze kousen of de buckethead? Gierige Griek dat je bent.
2: Doe met de buckethead.
0: Oké, stuur me niet op, jongen.
2: Hoi.
0: En een hele lekker warme donderdag gewenst met de Slam Ochtend Show. En nu of een

0: getal onder de 1000.
1: Hoi Nederland, ik ben Rick en ik denk dat het getal onder de 1000 30 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 57
0: euro.
2: Er is weer een euro in de jackpot gegaan dankzij jou, jongen, maar je hebt hem alleen niet gewonnen.
1: Oh, nou, helaas. Volgende keer beter.
2: Zo is dat. Maak er een mooie zonnige dag van, hè?
1: Kom goed, bedankt. Hoi. Jij ook.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: DOD en Haley May.

0: James Hype, zijn nieuwe hier in de Slam Ochtend Show. Het is een paar minuten voor 7:30. Wij hebben dit WK een geheim telefoonnummer van VI. Die hebben een soort WK-bunker op Curaçao en ook eentje in Nederland onder de grond, waar de beste redacteuren constant het WK volgen. Alle ins en outs weten zij. En ieder moment doen wij weer even een belletje om vooruit te blikken op die laatste groepsfase wedstrijd van Nederland vanavond tegen Tunesië. Wat wordt de uitslag volgens de professionals? Dat hoor je zo, dan kan je je totootje nog even aanpassen. Of je vrienden en familie helemaal bijpraten over het feit dat jij al weet wat de uitslag wordt. Hou de ochtendshow aan. Ook voor meer muziek van de grootste DJ's natuurlijk. We hebben de Bauza hier, Marshmallow en ook Basshunter is onderweg.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: De eerste goal, de eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia, movement that inspires.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
4: Mega acties voor een megalach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
8: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Zo, goedemorgen. Slem, het is 3 minuten over half acht. Ik begin al te smelten. Over half acht. Het begint weer erg heet te worden. Het kwik schiet omhoog tot 37 graden vandaag. Alle records worden gebroken. In het noorden wel wat koeler. 26 tot 29 graden in het absolute topje van Nederland. En dan naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files. A2 Budel Leende 17 minuten. En op de A2 Rosmalen-Zaltbommel een half uur 11 kilometer. A4 dan 3 kwartier Prins Klausplein Zoeterwoude-Dorp. En op de A12 Harmelen-Nieuwegein 21 minuten. A12 Veenendaal-West Maarn 3 kwartier 12 kilometer door een auto met pech. En een ongeluk zorgt voor een half uur file op de A12 bij Gouda en Nieuwerbrug. A12 Oude Rijn-Galenkopperbrug 17 minuten door een auto met pech. En op de A15 Echteltbrug over de Linge 3 kwartier door een ongeluk. Op de A27 moet het verkeer worden omgeleid tussen Nieuwendijk en Gorkum. Dat kost je 20 minuten extra. En flitsers gespot op de A2 Geleen richting Echt bij 236.1. En de laatste is de A28 richting Zwolle. En dan komen we uit bij het fantastisch mooie plaatsje Harderwijk. Hectometerpaal is 53. En dan gaan we naar het laatste nieuws. Daar is het ANP. Jeroen meldt zich voor de headlines in een half minuutje.
10: Goedemorgen.
9: Hallo daar.
10: Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen... en daarbij zijn tot nu toe 32 doden gevallen, zegt de president. Mogelijk zijn er meer slachtoffers. Er is veel schade aan huizen en andere gebouwen. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is een jongen van 17 aangehouden die vrouwen zou hebben aangerand. Afgelopen weken werden 9 vrouwen slachtoffer op een fietspad in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. De dader reed rond op een fatbike. En 30.000 mensen die voor morgen of overmorgen een dagkaart hebben voor festival DEFCON 1 in Biddinghuizen mogen daar niet heen. De organisatie laat vanwege de hitte alleen mensen met een weekendkaart toe. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
9: Zo, echt waar joh? Dat is kut. Oké, daar moeten we nog wel eventjes wat meer over lezen.
11: Dat is veel kutnieuws deze ochtend. Ook al in het nieuws dat er shovels gejat worden van bouwplaatsen.
9: Dat is ook erg, ja.
11: Ik blijf me afvragen, hoe jat je een shovel?
9: Dat is echt zo'n soort schepwagen waarop je kan rijden, toch?
11: Ja, maar dat kan toch. Dan moet je dat op een vrachtwagen laden en ga je daar dan mee rijden. Maar dat kost toch heel veel gedoe. Dan moet iemand toch op een gegeven moment opvallen van dat kan niet.
9: Ja, jij bent niet bevoegd om dat ding te rijden volgens mij. Nee, niemand die dat ziet. Ja, ook kutnieuws.
12: Arnold en Marijn.
13: Yo, good morning.
14: We're the best.
15: And you're listening to the morning show with Arnold en Marijn.
9: Nou.

0: Dit is ook me die pyjama-parties voorstelde op vrijdagavond vroeger. Maar ik was nooit uitgenodigd. Katy Perry hier in de ochtendshow. Het is 7:50. Kijk nou niet zo gek.
1: Ik weet niet wat ik hoor.
0: Oké, we gaan een belletje doen.

0: En leggen verbinding met de WK Situation Room van VI.
1: Goedemorgen, met Bas, VI.
0: Hey, daar is Bas weer in de WK Situation Room, jongen. Hoe is het daar? Komt daar nou daglicht binnen? Nee, hè?
1: Ik kan een beetje zon gebruiken. Vitamine D, hè?
0: Jij weerkaatst de zon inmiddels.
1: Zo kun je het eigenlijk wel zeggen, ja.
0: Bas, het is bijna zover. Hè? We gaan vanavond spelen tegen Tunesië. Het is de laatste groepswedstrijd, toch? In deze pool, in ieder geval?
1: Ja.
0: En we spelen hem weer in Kansas City. Wij zaten al eventjes op het weerbericht te kijken. Het is daar extreem heet en de luchtvochtigheid 82%. Kunnen onze Nederlandse jongens nog wel aan daar?
1: Het grote voordeel bij deze wedstrijd is dat er niet zo'n hoog tempo nodig is om Tunesië stuk te spelen. Collega Pieter Zwart heeft van VI Pro de hele tactische analyse weer gemaakt. En zijn conclusie was een bij elkaar geraapt soortje dat voortdurend wisselt van speelplan. Zo beschreef hij Tunesië. Nou, we hebben natuurlijk eerder deze week al gehad over de trainerswissels daar. Ja, ik denk dat Tunesië een van de zwakste teams van dit WK is. Waar het ook gewoon enorm zoeken is naar een plan. Het is ook de enige ploeg die nog geen enkele keer de bal veroverde rond de vijandelijke 16. Dus druk zetten is alles behalve fijn. Dus ik zou niet te veel verwachten van Tunesië.
0: Hey, en Marijn die zei hier net terecht, die 5-1 winst op Zweden die wij gepakt hebben. Ja. Tunesië die heeft 5-1 verloren, zei hij, Marijn?
2: Ja, 5-1 verloren. Dus als ik de wiskunde erop loslaat, Bas, dan kan niet anders dat wij met 25-2 gaan winnen van Tunesië.
1: Dat is helemaal niet uit te sluiten, nee. Het wordt wel een spektakelstuk op die
2: dat
1: manier.
2: Dat zou een spektakelstuk kunnen worden. Dat zou 1 doelpunt per 2 minuten ongeveer zijn. 3 minuten is ook goed. Maar wat reëel gezien, wat is een uitslag die jij bij deze wedstrijd zou kunnen verwachten?
1: Ik voorspel eerlijk gezegd altijd als het krachtverschil groot is, dan ga ik voor 3-0. Dat is statistisch gezien een uitslag die vaak voorkomt. Oh. En bij Nederland zijn natuurlijk ook wel een paar dingen om rekening mee te houden. Van de Ven, Somerville en Memphis staan op scherp. Dus pakken die geel, dan missen ze de eerste wedstrijd in de knock-out fase. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat Koeman daar zeker geen risico mee gaat nemen. Somerville, Brobby en Frenkie de Jong hielden ook lichte klachten over aan die wedstrijd tegen Zweden. Dus dat is iets waar ook rekening mee zal worden gehouden. Dus ik denk ook dat Nederland, je wilt met een goed gevoel die knock-out fase in. Maar het gaspedaal zal ook niet al te diep ingetrapt worden als het verschil op een gegeven moment gemaakt is.
2: Nou, okay. Laatste vraag. Ja, dat valt mij nu toevallig op de Zweedse trainer. Die heet Graham Potter. Zou dat familie van Harry zijn?
1: Nee. Ja, we maken wel eens ooit woordgrapjes met het is geen tovenaar en dat soort dingen. Maar die grappen worden in Engeland ook vaak gemaakt. Nou ja, die tabloids, die gaan er wel graag mee aan.
0: Ja, die Engels hebben echt humor.
1: Vanavond hebben we trouwens krijgen we te maken met de Mediterraanse Hans Klok. Hè? Dat doet de bondscoach van Tunesië toch wel erg aan denken.
0: Echt waar? Lijkt hij op Hans Klok?
1: Ja, het is de Fransman Hervé Renard. Een enorme ijdeltuit, als je hem ziet. Hij zit altijd in strakke witte bloesjes langs de lijn. Hij heeft heel veel ervaring opgedaan in het Afrikaanse voetbal. In het Midden-Oosten ook. Dus ja, ben ook wel benieuwd naar. Het is altijd een markante verschijning.
0: Oké, okay, nou, we houden het in de gaten. Ja. Sowieso een bijzondere wedstrijd. Ook de eerste wedstrijd die wordt gefloten door een vrouwelijke scheidsrechter. Betreft het Nederlands elftal dan vanavond. Dus leuk, Bas, we zetten hem op 3-0 voor het Nederlands elftal.
1: En, zou ik doen.
0: Nou, dan wensen we jou ook een heerlijke wedstrijd.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Spreek je volgende week weer. Later.
1: Later.
3: De Slam Ochtendshow.
0: Met Basehunter, Bote Anna naar...

0: neem ik jullie mee in mijn morning routine. Nou, als ik opsta, trek ik eerst even lekker mijn vriend af. Dan is alweer tijd om te douchen. Let's go! Ik douche eigenlijk altijd een uur, dus ontbijten doe ik in de auto. Oh, lekker, er liggen nog wat kipnuggets op de bijrijderstoel. Over de bijrijderstoel gesproken, Anul. Op je bijrijderstoel natuurlijk. Ik luister elke ochtend naar Slam.
1: En dan ben ik, good morning, Anul, op je bijrijderstoel.
0: Dan knip ik nog snel even mijn teennagels. Steek mijn middenvinger op naar een billboard van Mattie en Marieke. Moet je ze nou zien, zo gemaakt. Dan parkeer ik lekker op werk, bij de GGZ-instelling. Yes! En gaan we er weer gewoon...

0: Zijn muziek klinkt net zo leuk als zijn naam. Purple Disco Machine.
1: Ja, hoe meer Purple Disco Machine, hoe beter.
0: Het is 8:04 en je gelooft nooit wat er is afgelast vanwege de hitte. Geen zorgen, Defcon gaat vooralsnog gewoon door. Maar dat dit evenement is gecanceld is wel heel ironisch. Dat zo in de

0: 1,99. Altijd laag.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
8: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
16: Fomar.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan rouwen in de klas, zeggen deskundigen tegen de NOS. De meeste scholen hebben het niet in het lespakket zitten, maar het is volgens de deskundigen wel belangrijk. Niet alleen vanwege de dood van bijvoorbeeld een opa of oma, maar ook door nieuws over BN'ers die overleden zijn. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrik, Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zou de vrouwen vanaf zijn fatbike hebben lastiggevallen op fietspaden. Hij maakte ook seksueel getinte opmerkingen. Na de aardbevingen in Venezuela staat het officiële dodental nu op 32, zegt de president. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers op, mogelijk tot tienduizenden. De bevingen hebben enorme schade aangericht. Het Nederlandse zoekteam USAR houdt zich paraat om naar Venezuela af te reizen, maar daar is nog niet om gevraagd. En wie voor morgen of overmorgen een dagkaart heeft voor DEFCON 1 in Biddinghuizen moet thuis blijven. De organisatie van het Hardstyle Festival heeft vanwege de hitte besloten dat er minder mensen naar binnen mogen, alleen weekendkaarthouders. Dat scheelt 15.000 mensen per dag. Over compensatie wordt na het weekend meer duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. Dit was het nieuws op Slam.
0: 3 minuten over 8. We checken de Nederlandse wegen. A1 Voorthuizen-Hoevelaken, 19 minuten file. En op de A2 Rosmalen-Zaltbommel, 1.5 uur, 12 kilometer. A4 Prins Klausplein, Hoogmade, 40 minuten, 16 kilometer. En een flinke file op de A12 van 1.5 uur. Veenendaal-West en Maarn, 12 kilometer. A12 Moordrecht-Bodegraven, 10 kilometer, 35 minuten. En op de A12 rekening houden met 17 minuten bij Oude Rijn en Lunetten door een ongeluk. Nou, het asfalt begint ook aardig vloeibaar te worden op die A15 Ochtend en brug over de Linge. File van 10 kilometer, 51 minuten nu al. En op de A27 Nieuwendijk en Merwedebrug, daar wordt het verkeer omgeleid. Dat kost je 1.5 uur extra. A67 dan Zomeren Geldrop, 21 minuten, 3 kilometer. En flitsers op de A2 Geleen richting Echt bij 236.1. En de A10 Zeeburger Tunnel bij Amsterdam. Hectometerpaaltje is 4,4. Binnen nu en 1 minuut terug bij die beukende beats op Slam met de WK-tune van dit jaar. Door Shakira en Burna Boy.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
16: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Bioderma-al, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bestel je obu op netlink.nl.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: De Slam Festival Zomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld. Anu en Marijn.
4: Vooralsnog gaat Defcon gewoon door. It keeps on. Maar dit andere evenement is wel gecanceld vanwege de hitte. En dat is wel heel ironisch. Blijf luisteren naar de ochtendshow met nu Shakira.

0: I Got News For You betreft Axwell, die deze track gemaakt heeft. Hij komt met een nieuwe beuker uit. En volgende week zou hij zomaar eens de gast kunnen zijn in de Slam 40. Ja, ja. Dit was Sun Is Shining. 12 over 8. Het is 25 juni. Temperaturen om en nabij de 36 graden vandaag.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En nu een rapido rondje nieuws rond de wereld. Misschien kunnen we even naar een continent waar het iets koeler is. Wat dacht je van, weet ik veel, Oceanië of zo, Australië? Volgens mij is het daar op dit moment koeler dan hier in Nederland. Het nieuws komt wel uit Nederland. Een monteur die voor zijn werk in een hotel in Amersfoort verbleef, is zijn baan kwijtgeraakt nadat hij zo lang gedoucht had dat er water overstroomde en uiteindelijk kortsluiting veroorzaakte in het hotel. De schade liep flink op en zijn werkgever vond het gedrag zo achterlijk dat ontslag volgde. Uiteindelijk belandde de zaak bij de rechter, die oordeelde dat ontslag niet terecht was. Wel is de arbeidsrelatie te veel verstoord, waardoor de ontslagen man 12.500 euro meekrijgt en zijn contract is ontbonden. 12.500 euro krijgen omdat je te lang stond te douchen. Lekker man, geld als water. Mijn vriendin schreeuwde gisteren ineens tegen me omdat ik onder de douche stond te plassen. Nou, ik zal de volgende keer wel weer wachten tot je eerst bent uitgestapt, schat. En in Londen is een groot congres over extreme hitte en hoe overheden wereldwijd beter met hittegolven kunnen omgaan. Op het laatste moment gecanceld vanwege de hitte. Ja, tijdens London Climate Action Week zou een groep wetenschappers samenkomen om te praten over betere voorbereiding en bescherming. Maar ook daar is het te heet voor. In Londen wordt het ook de komende dagen ruim 33 graden. Een congres over hitte dat niet doorgaat vanwege de hitte. Dat is alsof je een EHBO-cursus annuleert omdat iemand onwel is geworden. Een presentatie over diefstalpreventie die niet doorgaat omdat de Beamer is gestolen. En tot slot, Elon Musk is zijn korte status als triljardair alweer kwijtgeraakt, doordat de waarde van zijn bedrijven flink is gedaald. Vooral Tesla en SpaceX hebben in korte tijd veel beurswaarde verloren, waardoor zijn totale vermogen met honderden miljarden is gedaald. Hij had onlangs nog de symbolische grens van 1.000 miljard dollar bereikt, maar door de daling van die aandelen is hij weer onder die grens terechtgekomen. Ah, Elon Musk is nu weer net zoals wij.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Voor welke DJ's moeten we morgen extra ventilatoren en natte handdoekjes regelen tijdens een nieuwe Slam Mix Marathon? Dat hoor je zo.
2: Goedemorgen, aan doen, Marijn.
0: Hey.
2: Zeg, Sarah Larsen, dat vind je toch zo'n lekker nummertje? Ja.
0: Nou, niet alleen een lekker nummertje, ook wel een lekkere verschijning. Midnight Sun in de ochtendshow en de nieuwe Calvin Harris daarna. All night long.

In de 24 uur is die terug. De Slam Mix Marathon. De officiële pre-party van het weekend. En de start van je weekend bij Slam. Het is me een onwijze eer om de line-up als eerste aan jou bekend te mogen maken. Morgen vroeg om 6 uur 's ochtends word je gewekt door de beste set van vorige week die jij zelf mag kiezen. Ga naar @slamofficial op Insta en stem later vandaag in de story. 7 uur morgen vroeg Karsten. Om 8 uur Fede LeGrand. En om 9 uur Sam Veld hier op het grootste podium. 10 uur is voor de Franse Evener. Heel vet. 11 uur Back Raiders. En om 12 uur draaien we alles wat jij wil horen, inclusief Rutger van Barneveld. Die Bruno Mars mashup die wij eerder deze ochtend draaiden. In de Mix Marathon Request. Om 1 uur Mr. Belt & Weasel. 2 uur Auto Flower. Om 3 uur Lost Frequencies. Om 4 uur Burner Live. En om 5 uur zetten we de bruutste bangers van de dansvloeren wereldwijd weer in de juiste volgorde. In de Slam Mix Marathon Chart van 14 naar nummer 1. Ben er morgen vroeg ook.

0: We gaan compleet uit dus af elkaar om in de mix marathon van jullie. Het is bijna weekend en het is straks tijd voor een lekker pilsje.
1: Zo! Het is inderdaad bijna tijd voor een koud pilsje, jongens. We zijn er bijna. De finishlijn komt in zicht. Nu de pre-party van de pre-party doen. Charlie Lloyd Noise.

0: niet meer welkom bent op DEFCON dit weekend, omdat je een dagkaart hebt in plaats van een weekendticket. Niet getreurd, wij hebben weekendtickets voor een festival waar het ook nog stukken koeler wordt als het goed is. Awakenings, over 2 weken. En in de Slam ochtendshow zometeen breaking news voor iedereen met Instagram. Heb jij Instagram of ken jij iemand met Instagram? Blijf dan luisteren naar de ochtendshow. En ik ben net even die line-up bekend aan het maken van de Mixmarathon. Het is giganaam na giganaam, het houdt niet op. Maar vanavond hebben we ook echt een dik programma. Hè? Armin van Buuren die draait hier zijn eerste sunset. En als je afvraagt, wat is een sunset?
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Ja!

0: Albert Heijn.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
19: Dat gaan we vieren.
18: Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
21: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar Aldi.
22: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
23: Hey Slam, goedemorgen. Het is 8:58. Temperaturen tot 36 graden. In het zuiden zelfs 37.
24: Lekker man.
23: Nou, maak er maar het beste van. En morgen is het nog warmer. Wat? Kan dat? Ik moet een langere thermometer kopen, denk ik. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de grootste files op de A1. Kootwijk-Voorthuizen, 23 minuten. En op de A4, Ypenburg-Zoeterwoude-Rijndijk, 50 minuten, 14 kilometer. Komt door een ongeluk. A12, Veenendaal-West en Maarn, daar 26 minuten. En op de A12, Woerden en Nieuwegein, een file van 34 minuten, 12 kilometer lang. A27, Hank-Gorkum, 33 minuten, 9 kilometer. Verkeer wordt omgeleid. En een flitser op de A2, Geleen, richting Echt, bij 236,1. Dan de A10, dat is de Zeeburger Tunnel, bij Amsterdam 4,4. En de A12, Bunnik-Maarn, bij 66,5. Het laatste nieuws heb ik voor je van het ANP. Of nou ja, ik heb helemaal niks, joh. Ik draai alleen muziek. Hier is Jeroen met headlines.
25: Goedemorgen.
23: Hey jongen.
0: De kans bestaat dat asielzoekers die hier worden afgewezen straks naar Kenia of Rwanda gaan, meldt RTL Nieuws. Kenia is volgens insiders een goede plek. De situatie is stabiel en mensen zouden van daaruit goed terug kunnen naar hun eigen land. Experts willen meer aandacht voor de dood in de klas, meldt de NOS. Kinderen hebben bijvoorbeeld al een opa of oma verloren of horen van dodelijke verkeersongelukken waar leeftijdsgenootjes bij betrokken zijn. En ook in België is het deze dagen heet. Zo heet zelfs dat voor twee provincies in het oosten morgen code rood geldt. Het kan daar wel 40 graden worden. Landelijk is er al code oranje. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
23: Vanavond is pas code oranje. Hoe laat moeten we? 1 uur 's nachts spelen wij tegen Tunesië.
1: Als het niet uitgesteld wordt. Hè?
23: Nee, het kan uitgesteld worden, Tunesië-Nederland, vanwege noodweer. En dan zou het best eens kunnen dat we morgen vroeg om 6 uur spelen. Dat is een reële mogelijkheid. Ja. Houden we in de gaten of Nederland echt wordt uitgesteld. Zometeen eerst in de Slam Ochtendshow. Instagram gaat op de schop. Dit is de grootste verandering op Instagram. Nou, ik denk sinds de komst van video.
1: Halleluja.
23: Dit is echt halleluja. Huge.
2: Anul en Marijn.
1: Mensen vroegen hierom. Mensen wouden dit, Anul. En het is eindelijk hier.
23: Wat het is, dat hoor je na Another.

0: Jan Omar en Danza Kuduro, het Slam Ochtendshow. Het is 9:50. Over een uurtje maken wij weer iemand Morgan Freeman. En misschien ben jij dat wel. Dan ben je dus morgen vrij, man. Een gratis vrije vrijdag op onze kosten. Je hoeft er geen uren voor op te geven. We bellen je baas met een goede smoes en krijgen je vrij over een uurtje. Morgan Freeman appen is kans maken om Morgan Freeman te worden.
1: Mensen vragen heel jaren om. En Instagram heeft het eindelijk toegevoegd. Een update die vele duizenden mensen, dan wel niet miljoenen of miljarden gebruikers van Instagram, graag zouden willen zien, is nu eindelijk werkelijkheid geworden.
0: Wat dan?
1: Je kan vanaf binnenkort, na de nieuwste Instagram-update, reageren onder posts met foto's.
2: Wat? Oh my god!
0: Dit is het. Je kan reageren met foto's.
1: Je kan vanaf nu foto's in de reacties plaatsen. Je kan foto's reageren onder Instagram-posts. En dat wordt groot aangekondigd als een functie waar duizenden, dan wel niet miljoenen mensen om hebben gevraagd. Want die wouden dat graag. Die hadden allemaal foto's op hun telefoontje staan die ze dan graag zouden willen gebruiken om te reageren op Instagram-posts. Dat kan vanaf binnenkort. Ik heb ook even AI gevraagd van waarom is dit handig? AI zegt, dit is handig voor bijvoorbeeld memes, vergelijkingsfoto's of gewoon een visuele reactie die beter past dan woorden, Anul.
0: Waarom praat je zo hard, man?
1: Omdat ik zo enthousiast ben over deze nieuwe Instagram.
0: Ah, geweldig. En ik zag ook dat die captions, dat je die nu per foto kan tikken. Dus als je een carousel post en je swipe, dan verandert de caption.
1: Halleluja. Halleluja. Halleluja.
0: Maar als ik het even goed op een rijtje zet, dan wordt ons leven eigenlijk gewoon beter.
1: En er komt nog een update aan, Anne.
0: Nog een update aan.
1: Als je een carousel post, kun je vanaf binnenkort... Nee, dat heeft niks met carousels te maken. Je kunt gewoon binnenkort zelf

aanzetten en foto's uit 2025. Op je mobiel. Zo. Hé. Oh, even een lekker liedje draaien.

0: Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Het was dringen in de studio voor Gone, Gone, Gone. Wij zijn met z'n tweetjes deze ochtend hoor. Anou en Marijn hier bij je tot 10 uur. En in de middagshow vanmiddag weer kans op het uitverkochte Awakenings Festival. Weekendtickets hier. Dat is inclusief camping. Je moet wel je eigen tent meenemen, maar de plek is gegarandeerd. Echt een krankzinnige line-up, jongens. Het is echt ongelooflijk. Frankie Rizzardo, Charlotte, Jambek, Joris Voorn, Reinier Sonneveld, Maupie ga je live zien. Allemaal daar in het geweldig mooie Hilvarenbeek. Ik ben er één keertje geweest. Het is zo lekker dat je die heftigheid, die hitte van Awakenings hebt. En vervolgens zo'n verkoelend meertje ernaast. Hele goede vibe. Je maakt kans in de middagshow vanmiddag weer op tickets. Weet je eigenlijk wat je moet doen voor die tickets? Ik heb dat nog even gemist.
1: Ja, gaat de festivalalarm af. En dan moet je festivals appen naar Slam.
0: Het klassieke Slam Festival Alarm. Dat kan niet missen. Hoor jij dat, dan maak je dus kans op tickets voor Awakenings vanmiddag vanaf 5 uur.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Bless. Terms and conditions.

De sunrise is leuk, maar de sunset is nog leuker bij Slam. Wij hebben geweldige DJ-sets aan het einde van elke warme zomerdag. Vanavond Armin van Buuren onder andere om 8 uur hier op Slam. En als de zon onder is, wordt het ook een mooi weekend voor een hoop space freaks. Waarom wordt zaterdagavond mogelijk de mooiste avond uit het leven van space freaks? Dat zo in je ochtendshow.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlanders in Venezuela krijgen van de ambassade het advies om naar een veilige plek te gaan na twee zware aardbevingen. Ze kunnen het beste open ruimtes opzoeken en uit de buurt blijven van beschadigde gebouwen. Ook moeten ze familie en vrienden laten weten hoe het gaat. Onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. Asielzoekers die in ons land worden afgewezen gaan in het kader van het Europese Migratiepact straks misschien naar Kenia, meldt RTL Nieuws. De situatie daar is redelijk stabiel, zeggen ingewijden. Tot nu toe is het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers lastig. Daarom wordt het Europees aangepakt. In de klas is te weinig aandacht voor de dood, zeggen experts tegen de NOS. Kinderen hebben daar wel mee te maken door overleden opa's en oma's of door andere kinderen in het nieuws die omkomen bij verkeersongelukken. Rouwverwerking zit niet standaard in het lespakket van scholen. Die regelen het vaak zelf als het moet. En ook België zucht onder tropische temperaturen. Het wordt daar zo heet dat voor de provincies Limburg en Luik in het oosten morgen code rood geldt. Het kan daar wel 40 graden worden. Mensen wordt op het hart gedrukt om heel rustig aan te doen, veel te drinken en uit de zon te blijven. Liefst in een gekoelde ruimte. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend al snel omhoog. En in het zuiden kan het vanmiddag 37 graden worden. In het noorden wat koeler, met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. Dit was het nieuws op Slam.
6: Dan naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files op de A2 Hintham-Zaltbommel. Een half uur, 13 kilometer. En op de A4 Ippenburg-Hoogmade. 51 minuten, 18 kilometer. Ook een drukte van je welst op de A12 Bodegraven-Harmelen. 16 kilometer, een half uur vertraging. En op de A27 even een half uur optellen bij je reistijd. Alsof het niets is. Tussen Nieuwendijk en Noorderloos. Verkeer wordt daar omgeleid. A50 als laatste Nistelrode. Veghel-Noord een half uur door een ongeluk. En flitsers gemeld op de A1 bij Laren-Eemnes. Hectometerpaal 27-1. A2 bij Geleen richting Echt bij 236-2. A9 Beverwijk Haarlem bij 53-8. En de A10 Zeeburger Tunnel bij Amsterdam bij 4,4. A16 Breda richting Breda bij 70-9. En de laatste A32 Nes Heerenveen. Opgepast bij 61,5.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
9: Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: De Slam Festival Zomer. Luister naar de Slam Middagshow. En win tickets voor Awakenings Festival. Met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld. Slam. Anou en Marijn.
4: Waarom wordt zaterdagavond mogelijk de mooiste avond uit het leven van een hoop space freaks? Dat zo in je ochtendshow naar Bibi Rexha en Fateless. 6 over 9.
5: Hey guys, good morning. This is Bibi Rexha with Anul and Arai. Omar. Oh,

0: Leoro en Bailar in de ochtendshow. Van Slam inderdaad, het is 12 over 9. We maken even een rapido rondje nieuws rond de wereld. Daar gaan we.
1: De Slam ochtendshow.
0: Ja, ja.
2: Update.
0: Een monteur die voor zijn werk in een hotel... deze heb ik al gedaan. Die was vorige uur. We hebben wel gelachen hoor, daar lag het niet aan. Wikipedia heeft zijn medeoprichter Larry Sanger geblokkeerd van het bewerken van Wikipedia... nadat hij zich opnieuw kritisch had uitgelaten over de neutraliteit van het platform. Sanger, die Wikipedia in 2001 mede oprichtte... had recent campagne gevoerd voor wat hij noemt meer balans en intellectuele diversiteit binnen de encyclopedie. Volgens meerdere berichten is hij daarop door vrijwilligers van Wikipedia zelf geblokkeerd. Zeg me dat je een nerd bent zonder te zeggen dat je een nerd bent. Ik ben geblokkeerd van heel Wikipedia. En Space Freaks kunnen zaterdag met een hele harde telescoop naar boven kijken, want een enorme asteroïde scheert dan dicht langs de aarde. Het gaat om een gesteente dat 1,6 kilometer groot is. Ondanks de indrukwekkende afmeting vormt de ruimte rots geen enkel gevaar voor planeet aarde. Hij passeert op ruim 2,5 miljoen kilometer afstand. En dat is meer dan 6 keer de aarde tussen de aarde en de maan. De afstand tussen de aarde en de maan. Door de combinatie van zijn grootte en de relatief korte afstand is hij wel zichtbaar voor mensen met een kleine telescoop of goede verrekijker. Ah ja, astronomen noemen 2,5 miljoen kilometer dus dicht langs de aarde. Oh ja. Ik dacht dat ik de enige was die dat deed bij mijn vrienden, als ze op het terras appen waar ik blijf. Ik ben er bijna, jongens.
3: Nog 2,5 miljoen kilometer tot bestemming bereikt.
0: Ja, je hoort het goed. Zaterdag scheert een gigantische asteroïde langs de aarde. Wat kut. We hadden bijna verlost kunnen zijn van deze hitte.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: En het is zo. Een flinke inslag. 9:15. Ieder moment gaan we iemand Morgan Freeman maken. Misschien ben jij het wel. Dan win je een vrije vrijdag op onze kosten. Wil je dat nou? Ik denk het wel, hè. App Morgan Freeman. Slam.

0: morgen kan jij de eerste op het strand zijn. Zandvoort, Bloemendaal. Je kan ook als eerste op de TT van Assen aankomen.
1: Dat kan ook. Hey, ik zei Noordwijk. Noordwijk, mooi strand.
0: Daar was ik gisteren. Echt een verdomde mooi strand. En nog niet zo overbevolkt.
1: Was je bij die beachclub waar iedereen heen gaat?
0: Ja, ja, ja.
1: De branding.
0: Ja, precies. Nee, nee, hij heet niet de branding.
1: Oh, hij heet toch de branding of zo? De branding? Daar gaan al die influencers heen.
0: De branding is gewoon het water. Dat is zeg maar waar het water het
1: gaat. Branding Noordwijk.
0: Jij denkt dat ieder...
1: Ja, hier, de branding Noordwijk.
0: Echt waar?
1: De branding een... Beach Club. Ja,
0: nee,
1: hoor.
0: Nee, nee, ik was bij Tulum. Tulum.
1: Tulum?
0: Ja, was film te doen. Het was goed. Hey, zometeen in de ochtendshow jouw kans op een vrije vrijdag. En dan kan je dus als eerste aankomen bij de branding. Wil je dat nou? Dan app nu Morgan Freeman. We gaan zo je baas bellen met een goede smoes. En we regelen dat jij vrijdag vrij hebt zonder dat je dat uren kost.
1: Ontbijt, lunch, lekker.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: meer vakantie vind je bij Bol.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
8: Hey jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
12: Eén man. 30 boeken. 1 kast en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Hey, goedemorgen. Het is 9:30, een bloedhete dag. Licht op je te wachten hier. Nou, blijf maar liggen als dat nog een optie is. Het is 37 graden, morgen nog heter. Hoe is het op de weg? Is het asfalt al vloeibaar? Ja hoor, op de A1 Stroe en Voorthuizen een kwartier file. En op de A4 Prins Klausplein, Zoeterwoudendorp een uur. Komt nog een ongeluk, de parallelbaan is dicht. A12 Reelwijk Harmelen, 20 minuten, 12 kilometer. En op de A15 Sliedrecht Oost Gorkum, een kwartier file. A50, tel maar een 30 minuten op bij je reistijd. Nistelrode Veghel Noord. En flitsers op de A2 Geleen richting Echt bij 236.2. A7 Groningen Drachten bij 190.5. En de A9 Beverwijk Alkmaar bij 53.7. Dan de A10 Zeeburger Tunnel bij Amsterdam bij 4,4. A12 Bunnik Maarn 66,4. A16 Breda bij 70,9. A16 Prinsenbeek Breda 59,6. A32 is de ene laatste Nes Heerenveen bij 61,5. En de A50 Beekbergen Apeldoorn 195,3 als laatste. Dan pakken we het laatste nieuws mee. ANP. Daar is Jeroen nog in een half minuutje met die headlines.
0: Goedemorgen.
22: Hallo daar.
0: Er zijn nu geen berichten dat er Nederlandse slachtoffers zijn bij de zware aardbeving in Venezuela, zegt Buitenlandse Zaken. Dat adviseert Nederlanders daar een veilige plek te zoeken. Hoe je omgaat met de dood wordt op scholen te weinig besproken, zeggen deskundigen bij de NOS. Kinderen hebben er wel mee te maken en moeten daarbij worden geholpen. En Kenia is bij Nederland en andere Europese landen in beeld als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen, meldt RTL. Het plan om ze via zulke landen naar hun eigen land terug te sturen is onderdeel van het Europese Migratiepact. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
1: Arnold en Marijn.
22: Oh, het is bijna zover. Wordt die felbegeerde Morgan Freeman morgen als het zulk lekker weer wordt. App Morgan Freeman en win. Een vrije vrijdag.

0: This is Morgan on Slam. So, you want to be Morgan Freeman? Anul is your man.
1: Eens even kijken. Ja, druk op de app. Want een hoop mensen willen natuurlijk Morgan Freeman zijn als het zulk warm weer wordt. Dan wil je overal zijn, behalve op kantoor. Tenzij je een airco hebt op de zaak.
2: Maar wil je dan gewoon naar het strand van Noordwijk om naar de branding te gaan?
1: Precies.
2: Lekker
1: een hoop,
2: daar.
1: Een hoop mensen die een vrij vrijdag willen om als eerste bij de branding te zijn. Heb je aandelen?
2: Nee, volgens mij gaan alle influencers daarheen.
1: Oké. Okay. Als je nu je telefoon over ziet gaan, dan zijn wij het. Een onbekend nummer. Neem op. Dan krijg je vrij mogelijk.
3: Hallo, met Egbert.
1: Hey Egbert, met Anul en Marijn van Slam.
3: Hey, hallo.
1: Hey jongen, jij had geappt voor een vrije vrijdag.
3: Jazeker.
1: Nou, we willen eigenlijk wel voor jou een poging gaan wagen, jongen.
3: Nou, dat lijkt me echt helemaal fantastisch.
1: Wat mooi. Wat doe jij voor werk?
3: Ik werk bij een fabriek van Philips in Drachten als beheer en onderhoud.
1: Dat lijkt me wel een belangrijke baan. Kan je daar zomaar vrij van krijgen, denk je?
3: Nou, er zijn ook wat meer collega's die vrij zijn, dus we zullen het waarschijnlijk niet in dank afnemen.
1: Wat zou jij doen met die vrije vrijdag als je hem wint?
3: Nou, mijn gezin die woont eigenlijk in Zweden, maar die zijn nu op vakantie in Nederland bij mij. Aangezien ik nu ook in Nederland werk. Ja, ik zou eigenlijk wel mijn dag vrij met mijn gezin willen doorbrengen.
1: Maar hey, mag ik ook even vragen hoe jullie Nederland-Zweden hebben gekeken dan?
3: Nou, we waren in Denemarken, want we waren net onderweg terug naar Nederland toe. Ik heb mijn gezin opgehaald afgelopen weekend met onze camper. En wij waren dus op veilig grondgebied, als je dan kijkt.
1: Ja, je zat precies in midden. Je zat eigenlijk in Zwitserland, zou je kunnen zeggen.
3: Ja. We waren op neutraal grondgebied en het was veilig om te kijken. We hebben geen ruzie gehad.
1: En je kinderen willen gewoon nog tegen je praten?
3: Ja, nee, natuurlijk. Nee, okay. We zijn een Nederlands gezin wat ooit naar Zweden is verhuisd, maar nu weer een beetje op de terugweg zijn.
1: Oké, en wie gaan wij zo dadelijk bellen? Wie is jouw leidinggevende?
3: Mijn leidinggevende is Robert Bode. Ik ga even het telefoonnummer voor je opzoeken.
1: Ja, dat mag je zo even deze kant op appen.
2: En wat is dat voor man, die Robert Bode?
3: Ja, een hele, hele vriendelijke, fijne man. Die eigenlijk best wel goed voor zijn personeel is. Dus ik heb goede hoop dat helemaal goed gaat komen.
1: Oké. Egbert, wij gaan even smoes bedenken. En dan gaan we jou zo meteen Morgan Freeman maken.
3: Super, ik ben heel benieuwd.

0: Eminem. And Lose Yourself om 9:15.
1: Hi, this is Morgan on Slam. So, you wanna be Morgan Freeman? Anul is your man.
0: We zijn hard bezig voor Egbert. Hij werkt bij Philips. Wil graag een vrije vrijdag om morgen met zijn Nederlandse gezin uit Zweden te kunnen genieten van hun tijd samen.
2: Ja, ik ben er laatst achter gekomen. Zijn baas heette Robert of Robert?
0: Robert gaan we bellen.
2: Het schept gelijk een band als je dezelfde voornaam hebt.
0: Oh, dus jij gaat doen alsof jij ook Robert heet?
2: Ja, maar dit is een stukje Morgan Freeman wetenschap, zou ik willen zeggen. Want eigenlijk, op het moment dat je dezelfde naam hebt, dan schept het al een soort band met de persoon die je wel.
0: Dat is slim.
2: Dus ik noem mezelf dan Robert.
0: Oh, sure. Ja, net de luxe Gooise variant van Robert. Oké, we gaan het proberen. Een vrije vrijdag regelen voor Egbert dus. Stilte op de set.
3: Hallo, met Robert.
2: Hi, Robert. Spreek met Robert van S. Van de S, de broer van Egbert.
3: Hallo.
2: Hi, hallo. Ik ben even met een korte vraag. U bent misschien bekend met zijn situatie. De familie uit Zweden. Ik weet nog niet of hij het tegen u verteld heeft. Maar hij ligt een beetje in de clinch met het gezin. Uit Zweden. Sinds zaterdag die wedstrijd Nederland-Zweden. Ze hebben een beetje ruzie. Mogelijk was dat de druppel, die wedstrijd. Ik weet het ook niet. Maar we willen ze eigenlijk als familie zijnde verrassen met een dagje uit samen. Als een soort therapie om misschien wat dingen die niet helemaal lekker lopen te fixen, zeg maar.
3: Ja.
2: Maar dat moet dan eigenlijk vrijdag. Want zaterdag gaat de familie terug naar Zweden. En vrijdag moet hij gewoon werken. Dus ik denk ik bel u even op. Mogen we hem vrijdag verrassen met een dagje samen met het gezin?
3: Ja, dat kan ik niet helemaal wel beslissen. Dan moet ik eerst even vragen of er ook mogelijkheden zijn in de planning.
2: Oh ja.
3: Kan ik jou op dit nummer op terugbellen?
2: Ik ben mijn werktelefoon. Maar dat kan zeker, ja.
3: Oké. Ja, dan bel ik je zo meteen even terug.
2: Oh, dat zou heel fijn zijn.
3: Aankomende vrijdag, hè?
2: Aankomende vrijdag, ja.
3: Oké, ga ik even bellen.
2: Hartelijk dank. Ik wacht rustig af.
3: Okido.
2: Oh, dat klinkt hoopvol. Hè?
0: Klinkt wel hoopvol, ja.
2: En dat is een aardige man, hè? Mag ik dat ook even zeggen? Jeetje.
4: Ja, het is echt een fantastische man.
2: Ja. Hey, ja, maar
4: ik ben
2: ook
4: blij met mijn leidinggevende.
2: Hij stelt ook geen vragen. Gewoon, ik ga gelijk bellen. En,
0: handelen.
2: Helemaal goed.
4: Ja.
2: Mooi vent.
4: Nee, hij is goed voor zijn werk.
2: Ja, lekker. Je kan ze niet uitkiezen, die leidinggevende.
0: Nee, het is net familie. Hey Egbert, hou jij je telefoon even in de gaten? Want we worden dus nog teruggebeld door Robert. En dan hoor jij het ook.
4: Ja, is goed.
0: Op hoofd van zegen. Draai ik nog even één liedje en hopelijk hebben we dan een antwoord.
4: Oké, dankjewel.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: James Hype. Serotonin.
0: Nieuw.
1: Tiësto en Olivia Sebastianelli. Don't lose your head.

0: is zover. Je wordt gebeld door die man?
1: Ja, die man belt terug.
0: Oh, sorry.
1: Zet even de muziek uit. Hi, met Robert van der Es.
2: Je hebt wel een verdomd mooi telefoonnummer, Robert.
1: Ja, ik bel met de werktelefoon.
2: Oh, ideaal. Ik heb even contact gehad met de planner van Egbert. Die zei van, ja, die kans krijgt hij niet zo vaak. Dus dan gaan we ons wel redden. Ga je dag.
1: Ja? Oh, dat zou echt top zijn. Ja, dan we moeten even kijken wat het wordt. Legoland of een spa-dagje. Maar even wat tijd met de familie samen.
2: Ja,
1: want,
2: ja, ja.
1: Nou ja, die wedstrijd...
2: Die kans is niet zo vaak, hè?
1: Heeft blijkbaar de das nog gedaan.
2: Nou, klaar. Ze zijn op de hoogte dat hij er niet is.
1: Ik ga hem zo meteen direct bellen om wat af te stemmen. Zijn familie weet ervan, maar hij nog niet. Dus het gaat helemaal goed komen. Okay, dankjewel.
2: Jo, veel plezier.
1: Dankjewel.
2: Hoi.
3: Congratulations on your extra long weekend.
0: Ja, Egbert, jij bent Morgan Freeman.
4: Echt super chill. Ik ben hier zo chill blij mee. Echt raar.
0: We moesten hebben wel een familiedrama moeten faken, maar goed.
1: Maar je mag je echt in je handen wrijven met die baas van jou. Want dat is echt een leuke, vriendelijke man. Zeg, die denkt echt aan zijn personeel. Dat, en je moet echt weten, dat hebben we echt wel eens slechter getroffen, hoor.
4: Ja, hè?
1: Ja.
4: Nou ja, ik weet wat ik heb aan hem. Want hij staat altijd voor mij klaar.
0: Ah,
4: dus,
0: dat is echt tof.
4: Ja.
1: Top, man.
4: Oh, jongens, ik ben zo blij. Fantastisch.
3: That is why I love Slam.
0: Nou, succes, verhaal Marijn. Dan plaatje nog even afmaken.
1: Ja.

0: onderbreken, maar voor een vrije vrijdag doen we dat natuurlijk. Het is Egbert die nu Morgan Freeman heeft, is en dus morgen niet op kantoor hoeft te verschijnen. Dat kan je elke donderdagochtend winnen hier in de Slam Ochtendshow. Vanavond ook weer een geweldige sunset. Armin van Buuren om 8 uur 's avonds. In de middagshow kans op tickets voor Awakenings. Het uitverkochte Awakenings. En zometeen Jarno met zoveel van je favoriete slamhits. Zo ongekend.
1: Niet normaal. Ik heb ze allemaal meegenomen.
0: Leuk man. De platenkoffer weer.
1: Ja, wees even mee op tillen.
0: Op de bagagedrager gehad.
1: Niet normaal.
0: Zweterig. Hij komt eraan, Jarno. Misschien moet je voor de verkoeling de Anus Airco proberen.
1: Oh, lekker.
0: Heb je ervan gehoord?
1: Jazeker. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Anus Airco. De grootte van een zetpil. Je plopt hem naar binnen. Ah. En het voorkomt een zwanus. De Anus Airco van Henk van Steen Technologies. Binnenkort te bestellen op http://henkvansteentechnologiestore.nl/index.html.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Sportief.
3: Oké. Okay.
2: Betrouwbaar.
3: Oké. Okay.
2: En zuinig.
3: Oké. Okay.
2: Sorry?
3: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
4: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
5: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
18: Sorry, maar het is WK!
19: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.

0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de puinhopen in Venezuela wordt gezocht naar slachtoffers van twee zware aardbevingen. Volgens de president zijn er zo'n 30 doden, maar er wordt gevreesd voor duizenden. Andere landen hebben hulp aangeboden bij het zoeken. Er zijn nu geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Feest vannacht in de Haagse Schilderswijk na de overwinning van Marokko op Haiti op het WK voetbal. Volgens de regionale omroep reden jongeren toeterend over straat in auto's en op scooters. Er was ook veel politie bij. Die stuurde in de loop van de nacht iedereen weer naar huis. Nederland en een paar andere Europese landen kijken naar Kenia en mogelijk ook Rwanda als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen, meldt RTL Nieuws. Van daaruit kunnen ze dan naar hun eigen land. De terugkeerhubs horen bij het Europese Migratiepact. Dat moet ervoor zorgen dat wie wordt afgewezen ook echt vertrekt. En Zwolle heeft voor de derde keer in 2 jaar geblunderd met het dubbel overmaken van geld, meldt de Stentor. Deze keer kregen zorgleveranciers eind vorige maand in totaal 3,5 ton te veel overgemaakt. Intussen is het meeste teruggestort. Door het onderzoek naar de fout kregen honderden uitkeringsgerechtigden hun geld te laat. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer zonnig en heet. Het kwik schiet omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. Dit was het nieuws op Slam.
1: En dat maakt het 2:10. Goedemorgen. De wegen af met Flitsmeister. Die meldt 2 vertragingen. De A2 richting Utrecht bij Waardenburg. 9 kilometer file. Sta je 20 minuten vast. Komt door een auto met pech. En de laatste is de A4 richting Amsterdam bij Leidschendam. Daar 3 kwartier extra. 8 kilometer file. Komt door een ongeluk. Flitsers opgelet op de A1 richting Amsterdam bij Muiden. Bij 13.9. De A9 Haarlem richting Alkmaar. Bij Beverwijk. Controle bij 53.7. A12 Utrecht-Maarn bij Bunnik. Controle bij 66.4. En de laatste is de A50 richting Os bij Wolfhezen. Voetjes van het gas bij 165.5.
2: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
3: Yes!
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef & Egg van McDonald's.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Unleash your energy.
2: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
3: Stereo Sunday
4: is your fun day.
2: Get your tickets op stereosunday.nl.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld. Jarno van der Wielen.
9: Met extra goede basknallers die de speakers extra laten waaien en wapperen. Zodat jij een koeler hoofd hebt met zometeen Prospa.

Maar ja, hè, die Ultimate Edition die iedereen wil, ja, dan ben je toch alweer gauw 100 piek aan het afrekenen voor iets wat je pas in november kan spelen. Heb je hem al gepreorderd? Laat het vooral even weten via de app van Slam. Verder lekker wat de grootste stress is geweest. Het hoofd koel houden met zometeen de nieuwste van Alesso. In Your Eyes is Grand Slam. Nou, Metken, don't worry.

Slam. Bad Memories. Met Medusa. En Bad Memories. Al heel veel pre-orders zie ik binnenkomen van GTA 6, jongens. Onder andere Marnix. Jullie zijn lekker bezig en dat doet even pijn. Maar we hebben er zoveel plezier van. En daarbij ook Bazen van Nederland. 19 november zijn we eventjes niet beschikbaar. Dan, mocht je nog een weekje vakantie geboekt hebben, dat je helemaal geen tijd of geld hebt voor GTA. Ten eerste gefeliciteerd. Lekker dat je dat doet. Maar weet je wat je allemaal in een week gewoon even niet werken kan voor elkaar boksen? Nou, onder andere een recordafstand in 7 dagen... is gedaan door de Brit Alex McCormack. Die heeft 3800 kilometer gefietst in 7 dagen. Ook een record voor in 7 dagen de 7 wereldwonderen bezoeken. Dat heeft hij gedaan op 6 dagen. En ja, bijna een hele dag erachteraan. Dus 6,5 dag ongeveer. En volgens taalexperts kun je in 7 dagen... de 500 meest gebruikte woorden in die taal leren. Craig David maakt een liedje over 7 Days.

0: Guetta en Upside Down. Je zou het bijna vergeten, maar eigenlijk zitten we midden in de pre-party voor de derde wedstrijd in de poolfase van Oranje. Vannacht Nederland-Tunesië. Ga je kijken? Ja of nee, het is toch best wel een apart tijdstip. Zometeen heb ik breaking news voor je van de bondscoach.
1: Slam, doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: Seldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zetabever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Mega-acties voor een megalach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: 10 minuten over 10:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een heerlijke tropische zomerdag met, ja, een minimaal, dat doet er niet toe. Het wordt vandaag gewoon 37 graden maximaal, want het blijft nog lekker lang zomers weer.

0: Dan nog één vertraging, die vind je op de A4 richting Amsterdam bij Leidschendam. Daar verlies je 37 minuten. Er is een onderzoek bezig naar een ongeluk daar. Flitsers op de A2 richting Echt bij Geleen, 236,2. De A9 Haarlem-Alkmaar bij Beverwijk, controle bij 53,7. De A12 richting Utrecht bij Harmelen, controle bij 46,8. En de laatste is de A50 Arnhem richting Os bij Wolfhezen, voetjes van het gas bij 165,6.
1: Jarno van der Wielen.
0: Met muziek zometeen van Bebe Rexha en David Guetta. Ook Stromae is onderweg naar J-Lo.

0: zou het bijna vergeten, maar vannacht ben je gewoon wakker. Het is de derde wedstrijd in de pool. WK 2026. Nederland speelt tegen Tunesië. Ik ga hem helemaal uitspelen. Ik ga gewoon de kroeg in om 1 uur 's nachts. Gewoon, dan ga ik vanuit naar binnen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. En natuurlijk, ja, je moet morgen ook een beetje scherp zijn, want morgen hebben wij de Slam Mix Marathon. De beste opstelling voor je vrijdag met 24 uur lang de DJ-set. En ik heb een bericht gekregen van de bondscoach. Want Nederland-Tunesië, dat met kan en kruiken. Ik heb volgens mij in de Scorito bij ons gezet 6-0. Dat komt echt wel goed. Dus heb ik een speciale boodschap van onze bondscoach. Want die is ook helemaal niet meer bezig met die wedstrijd. Bondscoach, kom er maar in.
1: Bondscoach, kom hem hier. De opstelling voor Nederland tegen Tunesië is al af. Dat lijkt me duidelijk wie er gaat spelen. Maakt ook niet zoveel uit. We worden wereldkampioen. Dus, net wat tijd over, heb ik ook de selectie gemaakt voor de Slam Mix Marathon. Het op de startpositie. Kastom om 7 uur. Dan Federlegrand, Zamveld, The Evener, Mr. Belt en Weasel heb ik geselecteerd. Autoflower, Burner komt live draaien en Lost Frequencies. Fijne wedstrijd allemaal.
0: Dankjewel, Bondscoach. Kijk, dat heeft hij ook even tussendoor gedaan. En natuurlijk, vaste prik op vrijdag. Onze vriend Frankie Rizzardo is er ook bij. Je hoort hem nu met Shinjuku.

krijg je met 36 graden extra veel hier bij Slam. Oh, la la la. Ze vragen altijd, Jarno, waarom heb je altijd in je rugzak als je hier raakt op de kookwekker zitten? Nou, dat is om exact, ga hoor, over een uur de lekkerste lunchpauze van Nederland in te kunnen starten. House in de pauze krijg je binnen een uurtje met deze als pre-party zometeen. Slam. Coming up.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.

0: Nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De coalitieplannen van Rotterdam zijn uitgelekt, meldt Rijnmond. Er moeten meer huizen komen, de stad wil groener worden en kinderen moeten meer kansen krijgen. Om dat allemaal te kunnen betalen gaan onder meer de parkeertarieven omhoog. Ook worden op het gemeentehuis zelf tientallen miljoenen bezuinigd. Overal worden maatregelen genomen tegen de hitte. In Roermond is een concert afgelast, ook om hevig noodweer dat overmorgen wordt verwacht. Opvallend is de sluiting van een openluchtzwembad in Arnhem. Dat is alleen vanochtend open omdat het daar wel 40 graden kan worden. Te gevaarlijk voor medewerkers en bezoekers, zegt het bad. Na de zware aardbevingen in Venezuela heeft oppositieleider Machado haar landgenoten opgeroepen kalm en solidair te blijven. Ze roept buitenlandse leiders op om te helpen. De noodsituatie is kritiek, ieder uur telt, zegt ze. Machado, die de Nobelprijs voor de Vrede won, zit noodgedwongen zelf in het buitenland. En komende nacht speelt Oranje op het WK tegen Tunesië. En het vertrouwen onder de fans is groot. Maar liefst 84% denkt dat Nederland gaat winnen, heeft Hart van Nederland uitgezocht. Op verlies rekent maar 3%. Lang niet iedereen zit trouwens vannacht voor de tv. 2/3 vindt nachtrust belangrijker. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. Dit was het nieuws op Slam.
4: 2 minuten over 11, dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog een aantal vertragingen boven het kwartiertje. De A4 richting Amsterdam bij Leidschendam. Daar is een onderzoek bezig naar een ongeluk. Daar verlies je 33 minuten, 7 kilometer. Dan de A20 richting Gouda bij Prins Alexander, 16 minuten, 7 kilometer. De A44 Amsterdam richting Den Haag bij Leiden, een vertraging van 20 minuten. En de laatste is de A67 richting Venlo bij Gelderop. Daar verlies je 24 minuten, 6 kilometer, komt door een ongeluk. En voor flitsers, check de Flitsmeister app binnen een minuutje. Terug in de muziek met Willy William. Trompeta komt eraan.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Slam Festival Zomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B en

0: Queen Bee, Sweet Dream, hoor je op Slam. Boost your summer. Met die op de playlist, de koning van de zomer, komt gewoon uit Nederland. Een paar weken terug kwam hij hier binnen in de Slam Studio tijdens de Slam Mix Marathon. Zegt hij, ga de hele hut verbouwen. Ga alles verbouwen. Dus ik denk, waarom ben je zo fucking agressief? Doe eens normaal. Nou, wat denk je? Wilde die boer worden, Bakermat?
1: Ik doe mijn best. Ik ben een boer in opleiding, laten we het zo zeggen.
0: Oké.
1: Ik wil het graag allemaal leren.
0: En wat ben je nu aan het verbouwen dan op de grond? Waar ook dan de beach worden gemaakt? Is dat dezelfde...
1: Ja, dezelfde grond waar de beach worden gemaakt. Heel goeie. Een moestuin, dus daadwerkelijk bieten.
0: Kijk!
1: Ja, beets en bieten worden de hele weg verbouwd. Maar nee, ook ik ben met kippen bezig. Ik wil koeien.
0: Hij wil alles op die prachtige erf die hij heeft in het oosten. Bakermat, de koning van de zomer, met zijn saxofoon. Hoor je nu? En Rani op Slam. Dit is I Love Life.

0: Slam met zometeen onder andere muziek van Snap. Rhythm is a Dancer komt eraan. En leuk, Marijn is er nog. Zeg even wat er zometeen komt. Doe even. Nieuwe Shakira.
1: Nieuwe Shakira. Blijf erbij, hou hem hier.

0: geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down, the vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Oranje fans opgelet,

0: Autotaalglas zit echt overal.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
4: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Sportief.
7: Oké. Okay.
6: Betrouwbaar.
7: Oké. Okay.
6: En zuinig.
7: Oké. Okay. Shun.
6: Sorry?
7: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
8: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
11: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
14: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
15: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
16: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
18: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
19: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
18: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos.

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is exact 11:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Er staat niet eens een minimum bij, omdat het gewoon bloedheet wordt. Er wordt maximaal...

0: Sydney belt nog een aantal vertragingen van 20 minuten of langer. De A4 richting Amsterdam bij Leidschendam, 33 minuten. Daar is nog steeds een onderzoek naar een ongeval bezig. De A16 dan Breda-Rotterdam bij Feyenoord, 21 minuten extra, 3 kilometer. De A29 is de laatste richting Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. 29 minuten verlies je daar, 5 kilometer. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
1: Jarno van der Wielen.
0: Met zometeen de nieuwste Yugo en ook de jeugd van tegenwoordig komen eraan. Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: Nieuw.
1: Miguel en Ultra Mate. Move into the sun.

0: to the sun. We gaan wel meebewegen met de zon, want vanavond weer, iedere zomeravond tussen 8 en 10, gaan we de zon zien zakken in de zee met de beste sunsets, de beste DJ-sets met vanavond in de DJ-booth. Goodfella, en ook een uur lang krijg je om 8 uur Armin van Buuren. Dus de zomeravonden vier lekker met Slam. Zometeen op de playlist Martin Garrix en Dua Lipa komen eraan naar de jeugd van tegenwoordig. Dat is niet de jeugd van tegenwoordig. Het is voor de computer ook warm, hè? De jeugd van tegenwoordig.
1: La ciudad de Toluca está especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio rojo.

0: Good morning, dit is Slam. Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Nog even een paar minuutjes wachten, dan begint hij weer.
1: Let's go house in de pauze.
0: De lekkerste luxepauze van Nederland met onder andere de jeugd van tegenwoordig. What's gebeurd? J-Lo, Jean-Paul, Kong, het zit er allemaal in. En deze krijg je nog even als kleine pre-party.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Oh, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
20: Pas je eindelijk het perfecte

0: hazenwinkel. Regiotaxis komen in de meeste gemeenten te laat, blijkt uit onderzoek van twee kranten. Dit soort taxis worden gebruikt door mensen die ziek zijn of door ouderen die zelf niet kunnen reizen. De klachten zijn er al jaren, maar exacte cijfers waren er nog niet. Gemeenten stellen zelf regels op voor de stiptheid van regiotaxis. In Frankrijk is weer een overleden kind gevonden in een bloedhete auto. Het jongetje van 3 woonde ten noorden van Parijs en zou door zijn ouders in de auto zijn ontdekt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Begin deze week werden de lichamen van 2 kinderen van 2 en 4 jaar gevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. In Mexico zijn feestende voetbalfans aangereden door een auto. Er zijn meerdere gewonden, zeker 17 liggen in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is aangehouden, raakte zelf ook gewond. Het is niet duidelijk of hij met opzet op de fans inreed. En EU-baas Ursula von der Leyen heeft steun betuigd aan de bevolking van Venezuela na de verwoestende aardbevingen. We staan achter jullie, schrijft ze op X. Vanuit Brussel wordt ook extra hulp aangeboden. Door de bevingen zijn al tientallen doden en honderden gewonden gemeld. Er is ook heel veel schade. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter. Dit was het nieuws op Slam.
1: Nou, zie je het zo? Je hoeft geen stroom meer te verbruiken, maar je kan gewoon een pannetje buiten zetten en dan kan je ook lekker koken en bakken in de zon. Vertragingen. Flitsmeister meldt er nog 18 en dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. Dat zijn er 2. De A4 richting Amsterdam bij Leidschendam. Daar verlies je een half uur. Er komt nog steeds door een ongeluk naar een onderzoek naar een ongeluk. 7 kilometer. En de laatste is de A29 richting Bergen op Zoom bij Numansdorp. 21 minuten extra. 3 kilometer. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2

0: jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld.

Ga naar het vogeltje met Jonas Blue. Als al het vogeltje wel van zijn stokje afvallen, zo warm is het. Polaroid hoorde je in de mix en daarvoor Sweet Female Attitude en Flowers uit 2000. Zometeen in de mix, Mr.

Met Kena en de Waving Flag. En eerst de nummer 1 in onze Summer 500. Gestemd door jou. Tot de laatste dag kon je stemmen, maar met een overgrote meerderheid koos jij als populairste zomertrack. Wild Styles en Year of Summer nu in de mix.

0: Gaat zo meteen verder, nog een half uurtje met The Opposite. De ex van de Grosso en de Yeah Yeah Yeahs. Heads for Roll krijg je binnen een paar minuten.
1: Slam doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Awakenings Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl.
2: Voken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
19: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

Smith. En zometeen in de mix. Kan je wel gebruiken tijdens deze bloedhitte. Aqua, Barbie Girl. En ook Omi en Cheerleader in de startblokken tijdens de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze, waar je altijd even door kan geven wat je nog mist in de lekkerste lunchpauze. Kunnen we het voor de volgende keer meenemen. Nu Calvin Harris, dit is Miracle.

0: in de mix. En daarvoor nog Omi en Cheerleader. Zometeen deel 2 van de lekkerste lunchpauze met Hielke Boersma. Yes. Hebben ze jou nou gewoon vanaf je vakantieadres, je zomerbedje zo gek gekregen om zo meteen de bak op te gaan?
1: Nou, alleen al voor die airco hier zit ik heel graag hier.
0: Dat is ook heel goed, ja.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Heb je nog een goede tip om het hoofd koel te houden?
1: Nog meer ijs uit de vriezer halen. En gewoon lekker koel blijven drinken. En verkoelende zomerhit zo meteen.
0: Bam.

0: Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
20: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
21: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
22: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Hazewinkel. Het officiële dodental door de zware dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen naar 164, meldt de president. Maar verwacht wordt dat er veel meer slachtoffers zijn. Er zijn ook veel gewonden en vermisten. Intussen komt in de getroffen gebieden de hulp op gang. Zo wordt onder puin gezocht naar overlevenden. Een opvallende actie bij Ethos, Kruidvat en Holland & Barrett. Daar is overmorgen geen zonnebrand te koop. Het is onderdeel van een staking van FNV. De bond is boos over plannen om de zondagstoeslag te halveren. Daarom werd afgelopen Vaderdag ook al gestaakt. Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, nu er een voorlopige vredesdeal ligt van Amerika en Iran. Dat betekent dat mensen weer kunnen reizen naar onder meer Qatar, Kuwait en Oman. Blijf wel weg uit de buurt van de industrie, is het advies. En veel ouders vinden het goed dat hun schoolgaande kinderen vannacht naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen Tunesië kijken, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Van de 12-plussers mag ruim de helft opblijven, al moeten ze morgen weer gewoon naar school. Het is voor mijn kind te mooi om te missen, zeggen sommige ouders. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet, 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zwoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal 39 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Jeroen, dankjewel. 2:01. Slamverkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Daar 40 minuten. Ook de A12 richting Lunette. Tussen Oud-Rijn en Lunette. Daar 14. En de A20 richting Gouda. Tussen Prins Alexander en Moordrecht. Je vertraging is daar.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
6: Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
9: De Slam Festival Zomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld.

0: bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook! Uit de meterkast!
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
0: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Odido. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Pas je eindelijk het perfecte...

0: anders doe.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Bioderma-al, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Hielke Boersma.
7: Klein weerbericht van Weer Online. Hoe noordelijker je zit, hoe beter het te doen is vandaag. In het noorden zo'n 25 tot 29 graden. In het midden van Nederland zo'n 30 tot 35 graden. In het zuiden kan het 37 graden worden. Slecht verkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A4 richting Amsterdam. Tussen Prins-Kruisplein en Zoetewoudendorp. 44 minuten. En de A16 richting Rotterdam. Tussen Van Brienoordbrug en Prins Alexander. Daar 15 minuten. Hou eens in de pauze met Lady Gaga. Hier is The Dead Dance.

Bij Slam, alvast even wat Mix Marathon Vibes. Morgen vanaf 6 uur 's ochtends zijn we weer 24 uur lang in de mix. Hey, dit warme weer is gemaakt voor de man die je zo meteen hoort. Bungelt het liefst in zijn hangmat. Mr. Lovaloa, Shaggy, Bombastic zo meteen. Naar Lord, hier is Royals.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
4: Oranjefans opgelet,

0: jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: Een ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
17: Doei doei!
16: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op Transavia.

0: hazenwinkel. Ook Nederland stuurt op verzoek een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de zware aardbevingen van vannacht. Het is een team van het Urban Search and Rescue Team, waar ook speurhonden bij zijn. De overheid trekt 2 miljoen uit voor de operatie die zo snel mogelijk begint. Het officiële dodental staat op 164. Maak alcohol minder normaal, dat zegt de Gezondheidsraad. Elke slok verhoogt het risico op kanker. Daarom moet het drinken van alcohol worden ontmoedigd. De raad ziet dat het soms nog als iets vanzelfsprekends wordt gezien, ook door jongeren. Het is nu aan de minister om te kijken wat er gedaan kan worden. Het is over en uit voor de kindzorgvilla's van Villa Expert Care in Vleuten en Waalre. De inspectie wil de locaties per 1 juli sluiten omdat de zorg ondermaats is, meldt RTV Utrecht. Villa Expert Care wilde zelf stoppen vanwege financiële problemen. Maar minister Sterk wilde uitstel totdat alle kinderen een nieuwe plek hadden. En het zat er al aan te komen en nu is het ook officieel. We hebben een landelijke hittegolf. Het is de 40ste in ruim 100 jaar. Bij een landelijke hittegolf is het in De Bilt minstens 5 dagen op rij boven de 25 graden. En op 3 daarvan tropisch met 30 graden of meer. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet, 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zwoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal 39 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Jeroen, het is 1 minuut over 2. Dit is Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met 3 vertragingen, de A4 richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp, 48 minuten. De A16 richting Breda tussen Kralingen en Ridderkerk Noord, daar 34 minuten. En de A58 richting Tilburg tussen Galder en Tilburg-Reeshof, de vertraging daar 19 minuten.
2: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later. Stereo Sunday is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Cassie, Canon, met muziek op vakantie. Cassie, wat alleen vandaag. 1 plus 1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
5: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
9: Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar alleen.
10: De Slam Festival Zomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld.
11: Hoi Hilke.
10: Slam. Hilke Boersma.
1: Happy Hittegolf met Another zometeen. Talk to You komt eraan. Ook nieuwe muziek van Alesso. Pak deze week de Grand Slam. En nu Bob Sinclair. Dit is World. Hold on.

0: Lubie D.
1: Hilke Boersma.
0: And Never Leave You hier bij Slam op donderdag 25 juni. En het is matchday vandaag. Of kan ik beter zeggen, aankomende nacht. Dat is dan misschien wel het voordeel van het hete weer, wat ook vanavond niet weggaat. Dan blijf je waarschijnlijk wakker en kun je dus om 1 uur 's nachts het Nederlands elftal weer zien spelen. Tegen Tunesië gaat er gespeeld worden. Wat zal het gaan worden? 6-0 deze keer. 7-0. 8-0. Nou, die staan we er weer met z'n allen weer achter. Hè? We geloven er weer in na die 5-1 overwinning op Zweden. En ik heb ook wel een beetje te doen met Zweden. Want vandaag kwamen dus beelden naar buiten van de Zweedse westkust in de buurt van Orust, Tjörn, Skeftko. Daar is oranje water te zien. Ja, dat komt dan door een natuurfenomeen. Microscopische plankton zorgt ervoor dat het hele water daar oranje kleurt. Ja, dan heb je al 1-5 verloren van oranje en wordt je hele land opsingeld met oranje water. Hey, maar Zweden heeft dan wel iets wat wij niet hebben.
1: Slam. Grand Slam.
0: En dat is deze geniale producer. Alesso uit Zweden pakt deze week de Grand Slam in your eyes.

Disco Lions en No Break Boys hier bij Slam op een hete donderdagmiddag. En het wordt nog erger, hè? Morgen richting de 39 graden op sommige plekken. Zometeen hier Alcazar, Crying at the Discotheque. Ja, zijn het tranen of is het gewoon transpireren? Het is natuurlijk altijd te warm in discotheken in de zomer, toch? Weet je, er hangen wel airco's, maar die zijn altijd stuk op de een of andere manier. Je hoort Alcazar zometeen naar de Second Voice. Hier is Lep.

0: geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10.

0: 30. Altijd laag.
1: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Sportief.
6: Oké. Okay.
5: Betrouwbaar.
6: Oké. Okay.
5: En zuinig.
6: Oké. Shun.
5: Sorry?
6: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
7: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
8: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
9: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
7: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
18: Dat gaan we vieren.
17: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Dat gaan we vieren.
17: Dus nu naar Aldi.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Twee minuten over half drie. Goedemiddag. Slim weerbericht van Weer Online. Hoe noordelijk je zit, hoe beter het te doen is vandaag. In het noorden zo'n 25 tot 29 graden. In het midden van Nederland 30 tot 35 graden. In het uiterste zuiden kan het zo'n 37 graden worden vandaag. Morgen nog heter. Dan gaan we richting de 39 graden op sommige plekken. Slim verkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A4 richting Amsterdam. Tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp. 51 minuten. Ook de A15 richting Gorkum. Tussen Stierrecht-West en Gorkum. Daar 53. En de A20 richting Gouda. Tussen Prins Alexander en Moordrecht. Je vertraging is daar 18 minuten.
9: Hilke Boersma.
0: Met zometeen Justy en Jack Stel. Turn the Lights Up komt eraan. Na Bibi Rexha. Nieuwe muziek, nieuw religion.

Turn the lights off. Dat is inderdaad verstandig advies als je dan aan het einde van de avond nog even je ramen en je deuren openzet om je huis door te luchten in de hoop toch nog een beetje koelte je huis binnen te vangen in deze hete week. Doe dan wel de lichten uit, want anders komen de vliegen en de muggen binnen. En heb je daar weer de hele nacht last van. En dit advies werd je mede mogelijk gemaakt door Justin en Jack Style. Je hoorde Turn the lights off. En het hitteplan van Slam is ook van kracht met morgen 24 uur lang verkoelende beats op je radio. En ik heb hem, de line-up voor morgen. Wie ga je morgen horen in de Slam Mix Marathon? Vertel het je zo meteen. Ook Sam Veld komt eraan naar Bad Gal Riri van de replay.

Nou, ze staan er alweer klaar voor, hoor. De CO2-kanonnen. Ik ga hem even testen en ik ga gelijk even mijn hoofd ervoor houden. Dat is lekker cool, denk ik. Het zet iedereen aanraden. Ja, we hebben ze morgen weer hard nodig, de CO2-kanonnen. Want we gaan weer los vanaf 6 uur 's ochtends. Een festival op je radio en we doen het 24 uur lang. Morgen weer de Slam X Marathon met de hele vrijdag verkoelende beats. En die ga je hard nodig hebben. Temperaturen richting de 39 graden morgen. We beginnen om 6 uur 's ochtends met het beste van afgelopen week. Je kan stemmen op de poll, @SlamOfficial. Daarna Karsten, we hebben Fede Le Grand, Sam Veld, The Avener, Back Raiders, Mr. Belt and Weasel, Out of Flower, Lost Frequencies en Burner. Morgenochtend vanaf 6 uur. De grootste DJ's achter elkaar in de mix. En je hoorde net Sam Veld met zijn nieuwe track Into the Stars. En Sam Veld dus morgenochtend vanaf 9 uur in zijn eigen residence. Dit is Kygo.

straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Via je smart speaker, app.

0: Wend er maar aan dat de prijzen voor energie komende tijd omhoog en omlaag schieten, waarschuwt de baas van Eneco. Vooral mensen met dynamische contracten gaan het merken. Op de lange duur valt er wel iets te doen aan de schommelingen, zegt Eneco. En dat is stroom opslaan in een thuisbatterij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leven mee met Venezuela na de aardbevingen. Het is via Aruba, Bonaire en Curaçao een buurland. De koning en koningin zijn in gedachten bij alle families die rouwen of in angst zitten, staat in een verklaring op hun social media. Door de hitte is in Zeeland het beton van een weg uitgezet en zijn delen van de weg omhoog gekomen. Hij loopt over het eiland Tholen. Een paar auto's zijn beschadigd geraakt. De weg is afgesloten. Maandag begint de reparatie. Grote kans dat de wedstrijd komende nacht tussen Oranje en Tunesië later begint dan 1 uur. In Kansas City wordt noodweer verwacht. En het lijkt erop dat het precies rond de aftrap losgaat. Pas uren na de wedstrijd wordt het rustiger. Maandag lag de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak 2 uur stil door noodweer. Het weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het nieuws op Slam.
1: René, dankjewel. Het is exact 3 uur. Dit is Slam, je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A4 richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. Daar 38 minuten. En de A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. Daar 18 minuten.
2: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Wezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld.
12: Hoi Hilke.
11: Slam. Hilke Boers.
1: Happy hittegolf. Terwijl je zelf nog een drankje schenkt, zo meteen hier Hugel en Solto. Jamaican Bam Bam komt eraan. Ook Silva Bampa. En dit is Swedish House Mafia.

0: Het hitteplan van Slam. Veel zomertracks. Hugel en Solto en Jamaican. Bam bam.
1: Boost your summer.
0: Lisa is erbij. Hey Hilke, ik ben al een half uur klaar met sporten. Maar ik blijf nog even in de sportschool voor de airco. Ah, ik geef je groot gelijk. En wat goed dat je toch bent gaan sporten vandaag. Ik ben zelf sinds 2 jaar heel veel aan het tennissen. Helemaal mijn nieuwe hobby geworden. En ik heb ook vaak, als ik dan een nieuwe hobby heb, dan ga ik er ook vol voor, weet je wel. Dan sta ik het liefst 4 keer per week op de tennisbaan. En ik deed ook mee aan een tennistoernooi afgelopen week. En ik weet niet of je een beetje weet hoe de puntentelling gaat bij tennis. Bij voetbal speel je gewoon 90 minuten met dat blessuretijd en dan is het klaar. Maar bij tennis moet je dus een bepaald aantal punten halen voordat de wedstrijd is afgelopen. Dus ik stond laatst in de brandende hitte 2 uur en 40 minuten in de zon te tennissen. Dus ik denk dat ik deze week even oversla. Ik zag ook mijn buurvrouw vanochtend gaan hardlopen. Toen was het 28 graden. Dus als ik straks thuis ben, ga ik even kijken of de lichten nog branden. Of ze niet gesmolten is. Dit is het hitteplan van Slam. Veel zomerse muziek. Met ook zometeen de nieuwe Slammix Marathon Track of the Week. Het nieuwe talent Silva Bampa. En On Tonight.

Het is match day. Moeten we beter zeggen, match night komt eraan. Aankomende nacht om 1 uur 's nachts speelt het Nederlands elftal tegen Tunesië. 1 uur 's nachts was tenminste de planning. Er is noodweer onderweg naar Kansas City, waar gespeeld gaat worden. Het zou zomaar kunnen dat de wedstrijd met een paar uur wordt uitgesteld. Dus dan ben je al helemaal wakker gebleven voor aankomende nacht. Zou het zomaar kunnen dat het pas 2, 3 of misschien wel 4 uur 's nachts is wanneer het eerste fluitsignaal wordt gegeven. Ja, het is sowieso natuurlijk al code oranje door al die fans die er rondlopen, maar ook nog kans op code oranje wat betreft het weer. Je blijft ook bij Slam natuurlijk op de hoogte. En zo meteen hier Topic en Becky G. Sorry Papi komt eraan na Sia en Shona Paul. Hier is Cheap Thrills. Up with it.

0: van de populairste festivals hier in Nederland. Het is helemaal uitverkocht. Op de line-up onder andere Frankie Rizzardo, Charlotte de Witte en Joris Voorn. En je maakt bij Slam kans op de laatste tickets vanmiddag al. Alle details hoor je zo meteen hier bij Slam. Ook een van de meest aangevraagde tracks hier bij Slam. Prospa, Free Your Mind en Teaspoon komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: AWB en gaan.
14: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Goedemiddag, 1 minuut over 3:30. Het slamweerbericht van Weer Online. Hoe noordelijk je zit, hoe het beter te doen is vandaag. Zo'n 25 tot 30 graden in het noorden. In het midden van Nederland 30 tot 35. In het uiterste zuiden kan het zo'n 37 graden worden. Morgen richting de 39 graden op sommige plekken. Slam verkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A12 richting Den Haag. Tussen Bodegraven en Gouden Aqueduct. Daar 28 minuten. De A15 richting Oostvoorne. Tussen Havens 4000, 5200 en Havens 5500, 5600. Daar 27 minuten. De A20 richting Gouda. Tussen Krooswijk en Nieuwekerk aan Den IJssel 28. En de A27 richting Utrecht. Tussen Hank en Noorderloos. Daar 45 minuten. Omdat je waarschijnlijk mentaal uitgecheckt bent met dit warme weer. Free your mind. Dit is Prospa.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Alesso en One Republic. In your eyes.
0: Nieuw.
1: Warmer music. James Hype. Serotonin.
2: This is James Hype on

serotonin. Morgenavond staat er weer op de stoep met een tas vol met tech house. James Hype, een van onze resident DJ's uit de Slam X Marathon. Je hoort hem morgenavond weer. En dit was nieuwe muziek van James Hype, Serotonin. Hey, er zijn weinig festivals meer over die echt uitverkopen. Lowlands, niet uitverkocht. Pinkpop was volgens mij ook niet uitverkocht. Maar dit festival wel. Awakenings, helemaal stijf uitverkocht. En luister je naar Slam, dan win je de laatste tickets. En niet zomaar tickets. Vanmiddag kans op weekendtickets. Je gaat er beide dagen heen. En je mag ook nog eens lekker met je tentje op de camping gaan staan. Luister vanmiddag naar de Slam Middagshow. Hoor je het festivalalarm. App dan snel festival via een berichtje in de Slam app. Win je, dan ga je Frankie Rizzardo, Charlotte de Witte en Joris Koorn allemaal zien op Awakenings. Dus van vrijdag 10 juli tot en met 12 juli. Luister vanmiddag weer naar de Slam Middagshow. Kans op tickets voor Awakenings. Zometeen Harry Styles. Aperture komt eraan. En nog een shot, vitamine D via je radio. Met Farruko, hier is Peppas bij Slam.

Vol gas richting het einde van je werkdag met Slam and Olive en You're Not Alone. En zometeen weer een nieuwe editie van Wat zeg jij wel 100 keer op een dag, zonder daarbij te zeggen wat voor werk je doet. Dus wat is nou echt zoiets wat je de hele dag doorroept? Deel dat bij mij via een berichtje in de Slam app, maar zeg er dus niet bij wat voor werk je doet. Dus wat zeg je nou wel 100 keer per dag op je werk, zonder daarbij te zeggen wat voor werk je doet? Laat van je horen via een berichtje in de Slam app. Mogen anderen dan vervolgens gaan raden welk werk je doet? Laat even van je horen via een berichtje in de Slam app. Wat zeg je nou wel 100 keer per dag op je werk? Zometeen hier, alsof het nog niet warm genoeg is. Jennifer Lopez. Dit is Harry Styles, Aperture bij Slam.

Zelfs hij, het fashion-icoon, staat in korte broek op het podium. Dan weet je dat het echt warm is. Harry Styles en Aperture hier bij Slam. Hey, hoe kan het dat er strooiwagens worden gespot in Nederland? Er rijden strooiwagens rond. Dat is heel gek. Dat zag je voor het laatst in januari, toen het min 10 was. Het antwoord op die vraag hoor je zo meteen. En ook deze Slam Tracks komen eraan. Slam. Coming up.

Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Een nieuw toestel?
13: Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
15: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
16: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op

0: Stad Utrecht en omgeving rijden geen trams meer. Door de hitte werken de wissels niet goed. Als eerste viel lijn 22 uit naar de Uithof en daarna ook de trams naar IJsselstein, Nieuwegein en Science Park. Het duurt zeker tot en met morgen. Er rijden wel bussen. Na de aardbevingen in Venezuela is het Rode Kruis een inzameling gestart. Op giro nummer 5125 kan je geld geven voor hulp. Duizenden mensen hebben water nodig, voedsel, hygiënepakketten en huishoudelijke spullen. Medewerkers van het Rode Kruis zijn in het rampgebied op zoek naar overlevenden en geven medische hulp. De Zweedse minister van Klimaat heeft haar baby meegenomen naar een vergadering met andere klimaatministers van de EU. Hij sliep de hele tijd in een draagzak op haar buik. Het was een statement om als vrouw niet te hoeven kiezen voor gezin of werk. Het was de eerste keer dat er een baby in een EU-vergadering was. In steeds meer Italiaanse steden geldt code rood in verband met de hitte. Voor 17 grote steden is de waarschuwing nu gegeven. Er zitten ook een paar toeristische trekpleisters bij, zoals Rome, Venetië en Florence. Volgens Italiaanse media zijn alleen al vandaag 5 mensen overleden door de hitte. Het weer van Weer Online. Vanavond is het in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het nieuws op Slam.
1: René, dankjewel. Goedemiddag. 4 uur Slamverkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A2 richting Utrecht. Tussen Veghel en Zaltbommel, daar 27 minuten. De A4 richting Amsterdam. Tussen Plaspoelpolder en Zoetebouwdendorp, daar 33 minuten. De A12 richting Den Haag. Tussen Woerden en Gouwe Aquaduct, 35. En de A27 richting Utrecht. Tussen Hank en Noorderloos, daar 41 minuten.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.

0: 1,99. Altijd laag.
1: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: De Slam Festival Zomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld.
4: Hoi Hilke.
5: Hilke Boersma. Happy Hittegolf en Mr. Props neemt je mee naar het strand. Je hoort Waves zometeen. Ook Jennifer Lopez en David Guetta.

Mr. Props heeft verkoeling gevonden bij het strand. Je hoorde Waves en de remix was van Robin Schulz. Boost your summer. Hopelijk gaat het een beetje goed met je. Er is geen mus meer te vinden op de daken. Die zijn er al lang afgevallen. De temperaturen zullen nog een beetje omhoog gaan morgen. En daarna wordt het eindelijk weer wat koeler en kunnen we weer een beetje bijkomen. En hoe komt het dat er strooiwagens door Nederland worden gesignaleerd? Ja, de laatste keer dat we die zagen was ik denk afgelopen januari, toen er een half meter de sneeuw lag. Weet je toch, waren die meer voor te stellen. Ja, er rijden dus strooiwagens door Nederland, omdat het asfalt ook ongelooflijk warm kan worden. En wordt het asfalt meer dan 50 graden, dan kan het asfalt kapot gaan. En de strooiwagens worden dus ingezet om het asfalt weer wat koeler te maken. Dus het is niet een ambtenaar met een zonnesteek die je ziet rijden. Het is helemaal volgens plan. Hoe houd jij het hoofd koel? Leuk van je te horen via de Slam App. Joyce ligt lekker in de jacuzzi zo te zien en heeft een bubbeltje opengetrokken. En John moet nog een paar uur werken. Daarna lekker naar huis. En vanavond natuurlijk Nederland-Tunesië kijken. Ja, dat wordt vannacht. En de wedstrijd kan nog een beetje uitgesteld worden. Dus hou het nog even lekker vol vanavond. Zometeen hier Jonas Blue. Volgens het hitteplan hier bij Slam. Edge of Desire komt eraan. Chris Brown. En dit is John Summit. Come

Chris Brown en Forever hier bij Slam. Zometeen een nieuwe editie van Wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk zonder erbij te zeggen wat voor werk je doet. Zometeen spreek ik Jeroen. En dit is Portugal The Man en Marshmallow en Phoenix. Oh.

0: Phoenix.
1: Bijna half elf. Op je donderdagmiddag. En Jeroen, hoe besteed jij deze hete donderdag?
2: Ja, gewoon nog steeds aan het werk, hè.
1: Gewoon aan het werk. Wat voor werkdagen maak jij? Is dat een beetje kantooruren? Of,
2: Ja, pak een beetje 50 uur. 50 uur, 55 uur.
1: Zo, dat is een flinke week, Jeroen.
2: Ja, de geld komt wel binnen, hoor.
1: Heel goed, ja. Oh, dan krijg je ook meer binnen. Je hebt sommige mensen die werken dan officieel 40 uur moeten gaan overwerken. Maar bij jou komt er ook meer naar binnen dan?
2: Ja, ik moet ook eigenlijk 40 uur maken, maar ik maak juist meer.
1: Oké, oké. Okay. Hey, ga je vanavond of vannacht de wedstrijd nog kijken?
2: Dat weet ik nog niet. Ik hoef morgen gelukkig niet te werken. Ik heb een vrije dag.
1: Ja.
2: Daar heb ik weer geluk mee, maar ik weet het nog niet. Misschien wel, moet ik maar kijken.
1: Even kijken of je wakker blijft natuurlijk.
2: Dat ook sowieso door die hitte, hè. Misschien blijf ik gewoon wel wakker door die
1: ja,
2: hitte.
1: Precies. Ja, ja. Het wordt de heetste nacht tot nu toe. Om 1 uur 's nachts gaat die wedstrijd worden gespeeld. Maar er is dus noodweeropkomst in Kansas City waar gespeeld gaat worden. Het zou kunnen dat de wedstrijd nog een beetje wordt uitgesteld.
2: Ja.
1: Hey Jeroen, wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk zonder erbij te zeggen wat voor werk je doet?
2: Waar mag ik hem neerleggen of gewoon staan?
1: Waar mag ik hem neerleggen of neerzetten dan, toch?
2: Ja, of gewoon neerzetten.
1: Waar mag ik hem neerleggen of neerzetten? Oké.
2: Ja.
1: Denk je te weten wat voor werken Jeroen doet? Geef dan door via een berichtje in de Slam-app. Kan ook via een audioberichtje. Dus wat denk je dat Jeroen voor werk doet? Nog 1 keer. Wat zeg je 100 keer per dag op je werk, Jeroen?
2: Waar mag ik hem neerleggen? Of waar mag ik hem neerzetten?
3: Slam, doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Awakenings Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
10: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
23: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: 1 minuut over half 5. Goedemiddag, Slam weerbericht van Weer Online. Het is warm vandaag, temperaturen richting de 30 tot 37 graden. En zojuist bekendgemaakt door het KNMI. Morgen in de meeste provincies code rood. Temperaturen morgen richting de 40 graden. Slam verkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A4 richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade, 34 minuten. De A15 richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Schiedam en Arkel, daar 25. En de A27 richting Utrecht tussen Nieuwedijk en Noorderloos, daar 41 minuten.
3: Hilke Boersma.
1: Nieuwe muziek van Chesto. Don't Lose Your Head komt eraan. Na de pauze. Dit is Magnetic bij Slam.

0: koning van de mainstage met nieuwe muziek, Chesto. Je hoorde Don't Lose Your Head bij Slap.
1: Hilke Boersma.
0: En wat zeg jij wel 100 keer per dag zonder erbij te zeggen wat voor werk je doet? Ik heb Jeroen aan de telefoon. Jeroen, nog één keer. Wat zeg jij wel 100 keer per dag op je werk?
2: Waar mag ik hem neerzetten of neerleggen?
0: Waar mag ik hem neerzetten of neerleggen? Wat voor werk zou je doen, Jeroen? Dit is binnengekomen via de Slam app.
3: Hij is bezorger, denk ik.
4: Ik denk dat Jeroen kraanchauffeur is.
5: Ja, goedemiddag. Ik denk dat hij distributiechauffeur is. Potjes.
6: Is Jeroen een bezorger?
7: Ja, ik dacht iets van een begrafenisondernemer.
0: Begrafenisondernemer, dat zou wat zijn, Jeroen. Ben je begrafenisondernemer?
2: Nee.
0: Jeroen, wat ben je wel?
2: Ik ben een soort van een bezorger, ja. Gewoon een, ik breng allemaal fiets allemaal weg. Dat doe ik. En allemaal bakfietsen.
0: Jij bent fietsbezorger?
2: Ja.
0: En dan niet op de fiets, denk ik, toch? Want dan kun je er maar één per keer bezorgen.
2: Nee, gewoon op een bus. Gewoon op een bus.
0: Op een bus?
2: Er wel 30 in of zo.
0: Oké. Hoe lang doe je dat al?
2: Ik doe dit nu al twee, drie jaar doe ik dit nu al zoiets.
0: En wat voor fietsen zijn dat nou? Zijn dat tegenwoordig altijd e-bikes? Want ik zie voor heel veel e-bikes. Ja, is dat echt zo, ja?
2: Gewoon echt van Move of die van Cortina of van Fiber of Excel of echt van alles.
0: Ja, dankzij van Move heb je een hoop werk, want die dingen gaan steeds stuk, toch?
2: Ja, klopt. Ja, maar hij is wel overgenomen door een ander bedrijf, hoor, ik zoiets.
0: Oké, lekker. Hoe lang moet je nog werken vandaag, tot hoe laat?
2: Toen Bork er even aangegeven dat ik tot 9 uur, maar ik denk dat ik wel 8 uur of 9 uur wel klaar ben.
0: Oké, lekker man. Gast erop en een fijne werkdag nog, Jeroen. Dankjewel voor meedoen.
2: Ja, dat doe ik. Helemaal goed. Jij ook bedankt.

De man die waarschijnlijk vandaag een bad met zonnebrandcrème neemt. Hij verbrandt al als hij een spaarlampje aanzet. De rossige Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Een van mijn favoriete samenwerkingen van afgelopen jaar. Wat een goede track. Repeat It hier bij Slam. Het is bijna 5 uur. Dat betekent zo meteen een nieuwe Slam middagshow. En helemaal uitverkocht. Awakenings. Patrick, Erik, Jan en Julia hebben nog de laatste weekendtickets voor je. Je wint ze zometeen in de Slam Middagshow. Hoor je het Festival Alarm, dan stuur je Festival een berichtje via een berichtje in de Slam app. Veel plezier zometeen met de Slam Middagshow. Ik heb nog Chris Cross Amsterdam voor je.

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan!
12: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
18: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben René Postma. Morgen is er in het grootste deel van het land code rood. Het is de eerste keer dat het KNMI code rood geeft om de hitte. Je wordt extreem en daarbij is het benauwd. Blijf zoveel mogelijk binnen, span je niet in en drink veel water, is het advies. Het Noorden en Zeeland krijgen code oranje en de Wadden geel. Er rijden geen trams in en om Utrecht en het heeft te maken met de hitte. De wissels werken niet meer. Het openbaar vervoerbedrijf kijkt of er extra bussen worden ingezet. De trams staan stil op de 3 lijnen die allemaal naar het Science Park gaan. Waarschijnlijk rijden ze morgen ook niet. Giro 5125 van het Rode Kruis is geopend voor noodhulp aan Venezuela. Daar waren 2 aardbevingen. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn zeker 164 doden. De overlevenden hebben water, voedsel en hygiënepakketten nodig, zegt het Rode Kruis. De politie in Den Haag heeft iemand opgepakt die afgelopen weekend op een scooter een agent aanreed en meesleurde. De agent raakte daardoor zwaar gewond. De scooterrijder vertikte het om mee te doen aan een controle en sneed de agent af die naast hem fietste. Die viel daardoor. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het nieuws op Slam.
20: Dankjewel René, het is 5 uur exact. Nieuwe Slam Middagshow komt eraan met Shakira zometeen en Burna Boy, Die Die. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 43 vertraging.
21: Oh, dat scheelt
20: nogal 10, hè. Begin even op de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Een half uurtje daar. De A4 richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmalen. Een half uur. A12 richting Arnhem tussen Maren en Veenendaal. West een half uur ook. En 33 minuten op de A27 richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Gorkum. Daar wordt het verkeer omgeleid. Laatst in het overzicht A59 richting Oss tussen Vlijmen en Empel. Door een ongeluk met een vrachtauto. 35 minuten.
17: Flitsers A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel. 100,3. En de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. 69,5.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
22: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
21: Oh, Otrium?
22: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
23: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
24: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
25: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
26: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
27: Costa del Korting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
28: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Slam Festival Zomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Awakenings Festival met Adam Beyer, Mau B en Reinier Zonneveld. Patrick, Erik, Jan en Julia.
1: En welkom bij een gloedje nieuwe hele zomerse Slam Middagshow. Twee tickets voor Awakenings.

0: ja, ja, mensen, je weet hoe laat het is.
1: Oh, jawoor!
2: Slammiddagshow!
3: Ik ben Bob en ik luister echt elke dag naar de Slammiddagshow.
4: Woehoe! Fijne weekend!
5: Slam! Patrick, Erik Jan en Julia. Ah!
6: Warm.
7: Gelijk klagen ook, hè. 5:10 geweest, welkom bij een nieuwe Slam middagshow. Mag ik even beginnen met een goor verhaal?
8: Ja.
7: Of zeggen jullie van, dit is niet voor de
9: luister? Nou, aan de ene kant is het smerig, maar het is ook bevrijdend. En dat bevrijdende vind ik... Breng het maar.
7: Ik ben vanochtend bevrijd. Van klonten in mijn oor.
8: Je maakt het ook wel gelijk heel goor.
7: Ik heb maandag hier in de uitzending verteld dat ik door een partijtje, een potje zwemmen, vrijdag, dus bijna een week geleden, een verstopt oor heb gekregen. Ja, ik heb dat nog nooit gehad. Ik heb vroeger wedstrijd zwemmen gedaan. Ik ben zoveel onder water geweest. Ik heb dit nog nooit gehad. Dus voor mij was het helemaal nieuw.
9: Schrikken zelfs.
7: Ja, het was echt schrikken. Ik heb alles geprobeerd. Feun op mijn oor zag ik online dat je dat
9: olijfolie.
7: Moet proberen. Olijfolie heb ik erin gegooid. Ik ben vanochtend eindelijk bij de dokter geweest. En ze hebben voor het eerst in mijn leven mijn oren uitgespoten.
9: Oh, maar dat is magisch. Wat een spuit gebruiken ze eigenlijk, hè? Bizar.
7: Echt zo'n slagroomspuit is het.
9: Lekker warm water.
7: Van een ding. Maar er is zoveel troep uit mijn oren gekomen. Ik zal je de details besparen voor hoever dat nog kan. Lekker. Maar toen zei ik van, wat is echt niet normaal wat eruit kwam. Er komt zoveel shit uit. Ik denk, waar bewaart mijn oor dat ook? En toen zei ik tegen Doc, ik doe linkeroor ook maar. Nou, ook daar kwam zelfs een klont uit.
9: Weet dat nou?
7: Ja.
9: Oh, dan ben je er op tijd bij.
7: Ik kan het aanraden om een keer je oren te laten uitspuiten, ook al heb je niet echt. Want ik hoor ook veel meer. Ik hoor veel meer.
9: Wauw.
7: Wat een heerlijke, bevrijdende dag van vandaag.
9: Heerlijk, dan kan je ook horen hoe goed deze show eigenlijk is die je zelf maakt. Hoe bizar is dat?
7: Hè? Slammiddagshow, we hebben tickets voor Awakenings liggen. Wil je erbij zijn, dan app je festival als je het festivalalarm hoort. 10, 11 en 12 juli, Hilvarenbeek. Frank Rizzardo, Charlotte de Witte, Jambek, Joris Voorn. Ik ga je beloven dat voor 7 uur het festivalalarm voorbij gaat komen. Ik zag nog een appje binnenkomen van een luisteraar.
9: Hoe klinkt het alarm?
7: Hoe klinkt dat alarm? Ja, ik kan hem natuurlijk niet laten horen. Want vanaf dan is het moment dat je moet gaan appen. Ja. Dus moet hem even nadoen?
9: Nou, het is toch... Het spreekt voor zich eigenlijk. Als je een hoop herrie hoort en festival... Dan weet je van, oké, dit is het moment dat ik een appje moet sturen.
7: Precies.
9: Dan hoor je gewoon een trackie. Ja, dan moet je gewoon niet aan je telefoon zitten.
7: Ja. Het is iets als...
8: Je hoort, het is een duidelijk alarm.
7: App nu.
8: Ja.
7: Ja, dat je kan er niet omheen.
8: Je kan er niet omheen.

0: zitten. Lekker meezingen, dat houdt je wel cool, hè, deze dagen. Het is 6:10, de Slam Middagshow. Het nieuws van vandaag door de ogen van Erik Jan in de Dagrap.
1: What do you have for me?
2: I got news for you.
0: Goedemiddag.
2: Here we go again. Ah, oh, shit.
0: Die frituurvlek, daarom...

0: Slam Middagshow.
1: Jobbar.
2: Net op de diertjes, hè.
3: Vannacht ook nog, hè.
4: Ja, het was gewoon woensdag, hè.
3: Het was oprecht buiten lekkerder dan binnen. Ik kon niet binnen zijn. Ik denk, weet je wat, ik ga lekker op terras zitten.
2: Ja, precies. Ja.
3: Geef me eens ongelijk.
4: Dan goed, hoe laat was je thuis,
3: ja, half twee.
2: Half twee is voor de woensdag de hele... En trouwens, je moet sowieso acclimatiseren voor de wedstrijd komende nacht natuurlijk, hè.
3: Hele, zo is het ook. Vanavond om 10 uur Curaçao. Vind ik ook leuk om te kijken.
2: Oh, leuk.
3: We zijn natuurlijk ook met z'n allen een beetje voor Curaçao, toch?
4: Mm-hmm. Ja, zeker.
3: Ik hoop dat zij doorgaan. Dat zou ik echt fantastisch vinden. En om 1 uur vannacht Nederland, mits het wordt uitgesteld, want er zit wat onweer in de lucht daar.
2: Ja, super
3: en,
2: spannend.
3: Als er, wat was het nou, 30 minuten op afstand?
2: Ja, half uur afstand wordt het...
3: Wordt verlengd, hè?
2: Uitgesteld.
3: Ja, ja, oké. Okay. Dus nou ja, dat gaat vanavond gebeuren. In Nederland code rood. Voor een groot deel van het land geldt vanaf middernacht. Code rood. Weeralarm is afgekondigd vanwege, ja, je raadt het niet, maar de extreme hitte. Het is de eerste keer, hè, dat in Nederland code rood geldt vanwege warmte.
2: Ja, heerlijk.
3: Over bier gesproken. Ik heb dus morgenavond een bierfestival. In het zuiden, in Brabant. Ja, dan... Ik vraag me af of dat doorgaat.
2: Ja, een bierfestival?
3: Ik heb er nog niks over gehoord, maar het is wel gewoon buiten.
2: Wat is een bierfestival? Wat is dat?
3: Nou, gewoon, dan ga je allemaal speciaal biertjes proeven en zo.
2: Oh zo, ja, ben ik nou ja, alcohol met hitte. Ik...
3: Het is een slechte combi.
2: Ja, geen combi.
3: Ik heb er wel heel veel zin in, maar ik weet, ja...
2: Want het onttrekt, alcohol onttrekt dan volgens mij zout uit je lichaam. Maar als je dan weer heel veel friet erbij eet... Dan kan je het wel weer compenseren.
3: Ja.
2: Je sport toch sinds een week?
3: Ja, ik sport.
2: Niks aan de hand, toch?
3: Ik heb nog spierpijn van vorige week, dus ik ben al een week niet geweest.

0: Wat denken jullie wat de heetste plek is in Nederland vandaag? De allerheetste plek.
1: Ja, is Limburg?
2: Limburg?
0: Ja, ja, ik heb hier een specifieke plaats.
3: Oh, wauw. Valkenburg?
0: Nee.
3: Oh.
0: Panhil.
3: Hoe? Panhil.
0: Panhil.
3: Ja.
2: Oh, oké. Okay.
0: Dat is een gehucht.
2: Ja.
0: Bij de gemeente Maasgouw hoort dat. Het is zelfs de verwachting dat het daar morgen 39 graden wordt.
2: Jeetje.
3: Zo, haaien.
0: Dus, haaien. Het is bloedje, verziekend heet. We hopen dat je het een beetje koud houdt. Een beetje fris houdt. Leg even een natte handdoek in de koelkast.
3: Oh, heerlijk.
0: En dat in je nek leggen. Wat een goede gratis tip van mijn kant.
3: Zo.
0: Zet je radio iets harder, dan komt er vanzelf wind uit je speakers. Met Isla Rock, dit is Rise Up.

0: plaatje. Je kent hem ook al van de Mensenmening, hè? YouTube-serie bij ons op het Slam YouTube-kanaal. We hebben hem zo even aan de lijn, want er komt morgen een nieuwe tune van hem uit. En ik geloof er wel in, hoor. Dat is een goede track. We gaan hem zo even draaien natuurlijk. En we praten even bij met onze Max zometeen in de Slam Middagshow. Another, hoor je ook zometeen. Talk to you.
1: Slam, doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de vetste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Awakenings Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Sportief.
11: Oké. Okay.
10: Betrouwbaar.
11: Oké. Okay.
10: Oh, en zuinig.
11: Oké, Sjen.
10: Sorry?
11: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
12: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
13: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij FOMAR. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
14: FOMAR, voordeel markt.
12: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
18: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
21: Fijne verjaardag.
22: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM.
25: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
26: Sorry, maar het is WK!
27: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379.
0: Mediamarkt.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZHB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of misschien zelfs warmer. Morgen extreem heet, code rood, 35 tot 39 graden. 'S Avonds kans op onweer. Slim verkeer dat door Flitsmeister. 38 vertragingen en dit zijn de langste. De A4 richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp, daar 20 minuten. A15 richting Nijmegen tussen Deil en Waddenooyen door een ongeluk, een half uurtje. A27 richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum. Verkeer wordt omgeleid, kost je 26 minuten. A29 dan richting Rotterdam tussen Willemstad en de Haringvlietbrug. Een auto met pech daar, half uur. A59, laatste in dit overzicht, richting Os tussen Ring-Sertogenbosch West en Empel. Een auto met pech kost je daar 35 minuten. Dat zijn de twee flitsers. A2 richting Den Bosch bij 100.2. En de A20 richting Utrecht bij 16.2. Het is 17:30 geweest. De headlines krijgen we van het ANP. Daar zit René vandaag. Hoi René.
4: Goedemiddag. Voor het eerst geldt morgen code rood in verband met de hitte. Niet in het hele land. In de noordelijke provincies blijft code oranje gelden en op de Wadden geel. Vanwege de hitte vraagt het Rode Kruis aan beheerders van grote koele gebouwen om die open te stellen voor daklozen en mensen die een heel warm huis hebben. Ze lopen extra risico en een koele ruimte kan het verschil maken. ProRail houdt het spoor extra in de gaten, een hitteschouw noemen ze dat. Rails en allerlei elektronische systemen zijn gevoelig voor hitte en dat geldt ook voor bruggen. Een spoorbrug bij Arnhem-Muiden is al kapot. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Yo.
5: Patrick, Erik, Jan en Julia.
3: En de Sluimiddagshow, een hele coole show vandaag hoor. Met Harry Styles zometeen na Another. Dit is Talk to You.

0: van Slam. En hij heeft ja, misschien wel weer een nieuwe hit te pakken. Laat je horen voor Max Bolle!
1: Hey. Hey,
0: Maxi, hallo vriend, hoe is het?
1: Hallo maatje, het gaat heel goed. Hoe is het met jou?
0: Wij zitten er lekker bij hier in de studio, want de airco doet het.
1: Jullie hebben airco?
0: Ja,
1: oh,
0: jij niet hè. We hebben een videoverbinding met jou, want jij woont ergens in Amsterdam op 16 hoog. Jij hebt zeg maar een soort penthouse. En hoe heet is het daar?
1: Sinds dit calculie is het echt niet normaal, joh.
0: Ja, Porsche op de oprit.
1: Ja, maar... het geld klotst tegen de pint.
0: Dat is helemaal niet waar ook. Maar hoe heet het bij jou?
1: De Wallen.
0: Ja?
1: En dan dus... De Wallen?
0: De temperatuur in je huis.
2: Hoe heet het
1: bij jou? Sorry, ik vond hoe heet het bij jou. Toen dacht ik,
0: Nee.
1: Het is bij mij nu volgens mij 34 graden binnen.
0: Holy shit, dat is echt heel erg.
2: Maar je hebt ook magisch. Het raam opengezet en dat mocht dus juist niet, hè? Dat is een beetje dom.
1: Ja, maar als ik dat niet doe, lieve schat, dan wordt het echt geen feest hier.
0: Oh. Dan heb je misschien nog een beetje wind, ja.
1: Ja.
0: Vertel eens even, Max, waar ben je mee bezig zoal? What's going on in your life?
1: Ja, nieuw liedje. Memento Mori.
0: Ja.
1: Ja, daar ben ik echt gigantisch druk mee geweest de afgelopen periode. Verder ben ik een podcast aan het maken met een goede vriend. En ben ik nu ook heel erg actief als schrijver voor andere mensen. Dus gaan er allemaal liedjes in de top 50 komen. En dan denk je, huh, dat klinkt als Max. En dan denk ik, dat klopt, want dat heb ik geschreven.
2: Heel leuk.
0: Wat lekker bezig. Ja. Wat is, kun je een naam noemen voor wie je aan het schrijven bent?
1: Ja, het zijn er echt een heleboel waarvoor ik heb geschreven. Er is een nieuw meisje die heel erg popping is. Amelie, daar heb ik voor geschreven. Berend Jan. Jong Dylan heb ik een liedje voor geschreven. Nordin van onze conculega bij
0: FedEx. Ja, en Expeditie Robinson kunnen we ook van kennen.
1: En Expeditie. Alles dat je kan bedenken heb ik wel, ben ik nu sessies mee aan het doen.
0: Ah, dat is allemaal leuk en aardig natuurlijk. Maar we hebben het even over jou, hè? Jij hebt een nieuw liedje. Momento Mori. Waar gaat hij over? Want het is een bekende uitspraak, toch? Momento Mori.
1: Ja, het betekent gedenk te sterven. En dat klinkt heel grimmig, maar eigenlijk zie ik het als een soort van Latijnse YOLO. Dus het is gewoon, je moet nu genieten van het leven, want het kan morgen zomaar eens over zijn. En dat hele liedje gaat dus echt over, joh, je moet gewoon even genieten. Niet te hard nadenken over van alles en nog wat. En gewoon go out and do your thing. Snap je? Het boeit niet wat andere mensen vinden. Gewoon lekker genieten en feesten.
0: Geniet van het leven. Dat is sowieso ook een beetje jouw levensmotto. Als je jou een beetje kent. Jij lacht altijd. Hè?
1: Zeker.
0: Jij bent altijd vrolijk. Dat is, het past je heel goed, dit liedje. Ja, ik vind het een heel, heel leuk liedje. En hij lijkt wel ergens op. Hè? Waar lijkt hij op?
1: Hij lijkt een beetje op Young, Wild and Free. Ik zat in de studio met de producer, Steven. En we zaten naar die track te luisteren en we dachten... ja, hier moeten we iets mee gewoon. Hier moeten we iets mee. Dus we hebben hem helemaal nagemaakt. Andere akkoorden zitten erop. We hebben hem vertaald en niet letterlijk vertaald. Want ja, dat vonden we toch een beetje cringy of zo. Mm-hmm. Dat merkten dat we dat niet helemaal vet vonden. Dus we dachten, we moeten er een eigen haakje aan hebben. En we hebben eigenlijk de hele plaat, los van het refrein, hebben we in... na een uur geschreven en het refrein hebben we echt nog 8 uur over gedaan... voordat we iets hadden waarvan we dachten, dit is echt vet. Dus de melodie kan je herkennen, zeker. Maar het is wel echt een
0: echt wel anders. Nou ja,
1: het heeft dezelfde lading met iets minder drugs. Referentie.
0: Ja, precies. Iets minder drugs. Oké. Okay. We gaan hem draaien natuurlijk hier. En het is een primeur, want morgen komt hij pas uit, toch?
1: Ja, hij komt morgen op Spotify. En ik heb er echt mega veel zin in. Want ik hoop dat Spotify luistert. Knal hem in elke playlist die jullie hebben.
0: Ja, heel goed. En jij als luisteraar natuurlijk ook. Hè. Ga hem vanaf morgen streamen op Spotify. Ja. En waar dan ook. De nieuwe van Max Bolhuis. Wil je hem zelf aankondigen? Dat kan je natuurlijk prima. Dus mag jij je primeur op Slam mag je aankondigen, Maxi?
1: Dit is Memento Mori van Max Bolhuis.
0: Hey, Max Bolhuis, dames en heren! De primeur hier op Slam. En laat vooral via de Slam even weten wat je ervan vindt. Tot later, Maxi.
2: Tot
1: later,
2: maatje.

0: Ik vind dit wel een heel goed liedje, hoor. Het is de nieuwe van Max Bolhuis. We spraken hem zojuist hier in de Slammiddagshow. Momento Mori. Toch, jongens? Lekker, toch?
1: Lekker
2: nummertje. Ik vind het een leuk nummer. En een goede mindset voor deze zomer, toch?
0: Zo is het. Momento Mori. Vanaf morgen te streamen.

0: uit. Welke commercial?
1: Of is het gewoon echt voor jouw tijd gewoon?
0: Oeh.
1: Gaan we dan terug naar jaren 80? Ik zou zweren dat het een of ander drankje was, maar... Ik heb geen idee. Ben je ook een boomer en zit je daar een beetje te luisteren? Van welke commercial was het ook weer? App het even middels Slam App.
0: Ik denk dat dit een boomer ding is inderdaad. Want ik kijk Jules ook aan, die zit ook...
2: Ik heb geen idee.
0: Water zien branden.
2: Ja, maar...
1: Ja, nee, niet dat we hiermee de wereld veranderen. Alleen dat het schat...
0: Jij wilt wel gewoon weten nu, zeg maar. Anders slaap jij vanavond niet lekker.
1: Met het kut weer sowieso niet.
0: Nee, slaap je sowieso niet. Maar
1: dan kan ik...
0: Slaap je nog slecht.
1: En wakker blijven.
0: Ja.
1: En...
0: Oké, nou. Laat het weten via de Slam App als je weet waar Boemertje het over heeft. Let op dat festivalalarm, hè. Die gaat nog af. We hebben tickets liggen voor Awakenings Festival. Een uitverkocht Awakenings Festival. Dat gaat gebeuren op 10, 11 en 12 juli. Wil je erbij zijn? Let op het festivalalarm en dan app je...
3: Festival!
0: Ondertussen is er code rood afgegeven door het KNMI. Voor alle provincies, behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Rijkswaterstaat waarschuwt zelfs voor morgen. Ga niet de weg op, alleen als het nodig is. Dus ja, het is best wel heftig hoor. Want er is nog nooit een code rood afgegeven door warmte, vanwege warmte.
1: Zo, bizar.
0: Dus wees een beetje voorzichtig. Ook even op je huisdiertjes letten.
1: Zo, als je de weg op gaat met een waterfiets, dat is wel...
0: Met een waterfiets.
1: Lekker man. Voor rechts blijven rijden.
0: En blijf lekker Slam luisteren voor nieuwe muziek van Spiller.

0: helemaal nieuw is, maar het is een rework, zoals het zo mooi heet. Not Without Friends heeft een nieuwe versie gemaakt van Spiller en Sophie Ellis Bester. Hoor je natuurlijk hier bij Slam, het is bijna 6:00.
1: We zijn eruit.
0: Ben je eruit?
1: Dat nummer van The Boy Next Door.
0: Oh.
1: Werd ooit gebruikt voor... Want volgens mij had iemand een voice-appje gestuurd van een Nescafé-reclame. Ik, op een panfluit, luister, volgens mij is dit hem gewoon. Dat is hem, hè?
2: Ja.
0: Daar zit die La Collegiale in, zeg jij.
1: Nee, is het weer compleet wat anders?
0: Ik heb geen idee, maat. Ik hoor het
2: niet. Ik hoor het ook niet. Het zit helemaal in je... Het is de hitte.
1: Drink sowieso geen koffie met deze hitte.
0: Nee, dat zou ik ook niet.
1: Lama. Maar goed. Nou, kom er niet meer uit.
0: Dit is je antwoord, hier moet je mee doen. Zometeen, lekker uit je fles.
3: Om 6:10.
0: En hardstyle fans opgelet. Het heeft iets te maken met Defcon vandaag. En deze nummer 1 uit de Slam Summer 500 zit zometeen in de mesh.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
7: Yes!
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
6: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
6: Ja!

0: is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodormal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. Nu er code rood is voor de hitte morgen, geeft Rijkswaterstaat het advies om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Rechtszaken gaan niet door en veel scholen geven geen les. Sommige blijven wel open voor scholieren die het prettig vinden om daar te studeren. Het is in lijn met een oproep van het Rode Kruis. Dat vraagt beheerders van koele gebouwen om die open te stellen voor mensen die verkoeling zoeken. Het Rode Kruis denkt ook aan kerken en bibliotheken. Albert Heijn bezorgt morgenmiddag geen boodschappen meer na 3 uur. Dan wordt het te warm voor de medewerkers en hun gezondheid staat voorop, zegt Albert Heijn. Ook vervoersbedrijven nemen maatregelen. Chauffeurs krijgen extra drinkpauzes. En passagiers krijgen het advies om water mee te nemen. Venezolaanse vluchtelingen in ons land zijn een inzamelingsactie begonnen voor mensen die slachtoffer zijn van de dubbele aardbeving. Ze willen vooral houdbaar eten en gereedschap naar Venezuela sturen. En duizenden Oranje-fans beginnen elk moment in Kansas City aan de traditionele mars richting het stadion, waar het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië speelt. Vooraan in de stoet rijdt de Oranje bus. Er is een kans dat de wedstrijd die bij ons om 1 uur begint wordt uitgesteld, want er zit noodweer aan te komen. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer. En dat was het nieuws op Slam.
11: Dankjewel René. Ja, het wordt bloedje fysiek het heet. Morgen code rood in heel veel provincies, dus wees voorzichtig. Dit zijn de vertragingen van dit moment. Dankzij Flitsmeister weten we waar het vast staat. 20 vertragingen en dit zijn de langste. A2 richting Utrecht tussen Empel en Zaltbommel, een kwartier daar. A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Gouwen, 20 minuutjes. A27 dan richting Gorkum tussen Werkendam en Gorkum. Verkeer wordt omgeleid, 20 minuten. En de A59, laatst in het overzicht, richting Os tussen Engelen en Empel. De verbindingsweg is dicht daar. Naar verwachting tot 6:30, 20 minuutjes.
12: Wie eet hier butter chicken, jongens? Het ruikt naar butter. Heerlijk.
11: Lekker, hè? Je mag een appie, hoor.
12: Eet smaak. Nee, eerst flitsers. A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel, 100,2. A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel, 100,2. A4 Delft Schiedam bij Schiedam, 61,2. En de A4 Delft Schiedam bij Schiedam, 61,2.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomeressentials met kortingen tot 50%.
15: Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar alleen.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook, uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Slam Festival Zomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Awakenings Festival. Met Adam Beyer, Mau B en

0: de Macarena als wij mee. Hoe leuk is dat eventjes? Kunnen jullie dansen?
1: Nee, maar mijn kinderen wel weer.
0: Oh.
1: Dat is toch bizar? Dat is 30 jaar oud. Hoe oud is het maar eigenlijk?
0: Ja, heel oud. Maar jij zou moeten kunnen, toch?
2: Erik Jan kan niet dansen, joh.
0: Oh, wow. Dat is niet waar. Hij kan heel goed dansen. Dat heb je Erik Jan nog nooit zien dansen.
1: Die verbinding ben ik echt een Surinamer. Ik zweer het je. Ja, maar hij is ook zoveel rotti eet. Geef mij muziek, dan komen de moves.
0: Als hij begint te dansen, wordt zelfs ik daar heet van. Los del Rio, de Macarena hier bij Slam. Hartstel liefhebbers opgelet.
3: Slam Middagshow. Mashup.
0: Defcon 1, het grootste elektronische muziekfestival van Nederland. Wist je misschien niet, maar dat is echt mokertje groot. Heeft een hele uitzonderlijke maatregel gedaan vanwege de hittegolf. Tienduizenden bezoekers zijn namelijk vrijdag en zaterdag niet welkom op het terrein in Biddinghuizen. En dit is een ingreep die naar eigen zeggen de enige optie was om het festival dit jaar door te kunnen laten gaan. In verband met de hitte. Dus ze hebben eigenlijk gewoon geschrapt in het aantal bezoekers.
1: 15.000 man, hè, zou het schelen, geloof ik.
0: Ja, volgens mij wel. En er zijn een hele hoop mensen die gewoon een mailtje hebben gehad van ja, bedankt dat je een kaartje hebt gekocht, maar je bent niet meer welkom. Best wel pittig, hoor.
1: Ja, heel zuur.
0: En de organisatie vond het ook niet makkelijk. Maar ja, ze hebben wel een hele hoop boze reacties.
2: Ja, maar op zich met 40 graden op een festival staan
1: is ook niet gezond. Oh, sowieso knettergek.
2: Echt heel leuk, hoor.
0: Nee,
1: maar dan nog een keer, ja.
2: En trouwens, op dat terrein heb je ook nauwelijks bomen, beschutting, helemaal niks.
1: Nee. Gooi je toch een pilletje in, want anders ga je niet.
2: Nou ja, en dan lig je dus op de RBO.
0: Nou, dat is echt gevaarlijk, hoor. Als je dan nog naar de shit gaat,
2: moet je ook niet willen, hoor.
0: Nee, dus ik snap heel goed dat de organisatie dit gaat echt niet over één nacht ijs.
1: Nee.
0: Nu al helemaal niet. Maar dit hebben ze echt wel goed over nagedacht, weet je wel. En ik snap ook dat je als je een kaartje gekocht hebt, dat je daar boos om bent. Maar ze moeten gewoon keuzes maken, toch?
1: Zo is het.
0: Dus maar goed, ik dacht voor de mensen die nu zitten te luisteren, want ik weet dat er een hoop hardstyle-fans naar Slam luisteren.
1: Oh, gaan we die kant op?
0: Ja, ja. Ik denk, mocht jij dit slechte nieuws gehad hebben vandaag, dat je er niet heen kan. Even tijd voor een beetje hardstyle op Slam. Toen moest ik denken aan de zomer, want ja, daar zitten we natuurlijk middenin. Mm-hmm. En dan denk ik toch al gauw aan de Wild Styles. Year of Summer, de nummer 1 uit de Summer 500.
1: Lekker hard.
0: Die zit vandaag in de mashup met Elcazar, Crying at the Discotheque.
1: Ja.

0: en Alcazar.
1: Lekker bezig, ouwe.
2: Lekker maken. Turn it up. Slam Middagshow.
0: Mashup. Omdat de DEFCON voor een hoop mensen niet doorgaat in verband met de hitte. Sommigen die mogen nog wel met hun kaartje er naartoe. Vandaag een lekkere hardstyle-klapper die we allemaal kennen natuurlijk. Wild Styles Year of Summer met Alcazar Crying at the Discotheque.
3: Leuk gedaan.
0: Werkt wel goed, hè,
3: ja,
0: deze?
3: Zeg.
0: Toch? Ja. Nou, wij hebben nog tickets liggen voor een festival wat wel helemaal doorgaat. Mm-hmm. En ook iets minder warm wordt. Awakenings zit eraan te komen.
2: Lekker.
0: We hebben twee Weekender-tickets liggen. Jij kan erbij zijn het hele weekend op 10, 11 en 12 juli. Met Frankie Rizzardo, Charlotte de Witte, Jambek, Joris Voorn. Het festivalalarm moet nog voorbij komen.
2: Kan nooit lang duren volgens mij.
4: De Slam Festivalzomer. App nu festival met de Slam-app. En win tickets voor Awakenings Festival. Slam. Mix Marathon. Track of the
0: week. Oh, dus als je erbij wil zijn, Awakenings Festival, dan app je nu Festival met de Slam app. Dit is

0: festivalzomer.
1: Frankie Rizzardo, Charlotte de Witte, Jamback, Joris Voorn. Dat is nog maar een heel klein greepje aan die gigantische line-up.
2: Cordo.
1: Cordo, onze Mattie.
2: Bekassi, Patrick Mason, Ayed Models, Amelie Lens. Straks hebben wij ook nog een leuke verrassing. Want Fine staat ook op de line-up.
1: Oh, en ze komt draaien.
2: En die bij later in de show.
1: Oh,
2: ja.
1: Heerlijk, als opwarmertje voor de mixmarathon natuurlijk morgen. En Sunset vanavond vanaf 8 uur. Ja, het gaat gebeuren. Awakenings Festival. Het is stijf uitverkocht.
3: Bizar, zo goed.
1: 10, 11, 12 juli. Jij kan erbij zijn. Als je festival hebt geappt, dan kan dit.
2: Oh.
1: Dit.
3: It's your cue.
1: Dan kan dit.
2: Ja, pet hou op.
1: Dan kan dit. Dan kan dit jouw telefoon zijn.
3: Spannend altijd. Ja, het kan maar één keer goed gaan natuurlijk.
4: Hallo, met Remy.
1: Remy.
4: Hey.
1: Met je vrienden van Slam spreek je.
4: Hi, vrienden van Slam. Hallo.
1: Ja, ik denk dat wij hele goede vrienden gaan worden na dit gesprek.
3: Hi, schat.
1: Waar kom je vandaan, Remy?
4: Ik kom uit Zoetermeer.
1: Zoetermeer. Lekker man.
4: Zoetermeer. Ja. Ja, hallo.
1: Ben je een beetje feestbeest?

0: Absoluut.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Vertel eens dan, Remy.
0: Ja, ik ging gemiddeld buiten corona om tussen de 10 en 15 festivals per jaar. Waarvan er gemiddeld 8 tot 10 van Awakenings waren.
2: Oh, oké. Okay.
3: Oh,
2: echt een fan. Feestbeest.
0: Ja, Awakenings! ik kan het sowieso van helemaal nadoen. Dus,
3: oh, je bent echt een Awakenings fan, jongen. Wat maakt Awakenings zo vet dan?
0: Het was ooit het eerste festival waar ik naartoe ben gegaan en in Spaarnwoude. En ik ben er sindsdien, het is altijd rond mijn verjaardag was het, op 28 juni. Mm. En daar vierden we mijn verjaardag altijd.
3: Ja,
2: eerste liefde vergeet je nooit, hè?
0: Dus dat. En het is nog steeds naast mijn gezinsleven mijn liefde op dit moment.
3: Maar
0: dus
3: waarom had je geen tickets dan dit jaar?
0: Ja, mijn leven was een beetje dynamisch geworden het afgelopen jaar.
2: Oh, en dat, dat bestaat ook. Bespaar ons alles eigenlijk.
3: Nou, ik hoop dat het nu goed met je gaat in ieder geval. Maar ja, we kunnen je denk ik wel blij maken. Want jij krijgt 2 weekend tickets voor Awakening.
0: Ongelooflijk dit.
4: De allerlaatste tickets.
3: Allerlaatste ticket, want het is stijf uitverkocht, hè?
2: Ben je blij, Remy?
0: Ja, yes. Ja, zeker weten.
2: Lekker, man.
0: Ongelooflijk.
2: Rustig, het is te heet hiervoor.
3: Het uitverkochte Awakenings, jij bent erbij. 10, 11 en 12 juli. Weekender tickets zijn voor jou, inclusief camping. Wow. Awakenings Festival. Neem wel even je eigen tent mee, die hebben we niet voor je.
0: Dat zal ik doen, dank jullie wel. Dat ga ik doen.
3: Heel veel plezier, vriend. Wie ga je meenemen?
0: Super. Ja, ik heb mijn 16 meter ga ik meenemen, waarmee ik al die jaren mee ging op festivals. Dus wij en ik, dat komt helemaal goed. Dank jullie wel.
3: Veel plezier, jongen.

0: tijdens de festival Zomer, waar je zojuist een hele blije Remy hoorde. Hij gaat naar Awakenings Festival, wat uitverkocht is. Hij heeft weekendtickets gewonnen, inclusief camping. En Jul, wij mogen ook wel gelijk wat leuks bekendmaken. Want ja, de festivalzomer is net begonnen hier bij Slam. Waarvoor hebben wij komende week tickets liggen?
1: Wij hebben heel veel tickets volgende week liggen voor... Dance Valley!
0: Ja, Dance Valley is ook echt een festival waar je ooit een keer moet zijn geweest. Of misschien ben je er al wel eens geweest. Maar dit jaar staat daar onder andere gewoon...
1: Calvin Harris.
0: Ja, daar wil je echt bij zijn. Dus blijf de komende dagen Slam luisteren, want dit is de Slam Festival Zomer. Deze Hugh Gell is zometeen. En we gaan zo beatboxen.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch.

0: zomerlang. Elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
16: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
15: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Costa del Korting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
21: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Goedenavond, je luistert Slam en het weer door weer online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht 20 graden. Morgen extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond ook kans op onweer. Code rood morgen in veel provincies.
26: Ze zeggen zelfs dat je de weg niet op mag.
25: Je mag de weg niet op, inderdaad. Wordt streng geadviseerd om het niet te doen.
26: Hoe dan?
25: Alleen als het echt nodig is.
26: Mm.
25: Zo'n verkeer dan 10 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 6 minuten. De A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 6 minuutjes. A10 richting Koenplein tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de Nieuwe Meer. Ongeluk 30 minuten. En de A58 richting Tilburg tussen Galder en Sint-Annabos. Bos door een ongeluk met een vrachtauto. 10 minuutjes daar. Dan de A2 richting Den Bosch. Daar staan ze bij 100.4. A2 richting Utrecht bij 106.8. En de A4 richting Schiedam bij 61.2. Het is 6:30 geweest. We gaan weer beatboxen zometeen. Twee nieuwe liedjes, jij mag kiezen. Eerst de headlines van het ANP met René.
0: Goedenavond. Bye. Het is morgen bijna overal code rood door de hitte en daarom adviseert Rijkswaterstaat om alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Ook moet je water meenemen en een parasol of paraplu voor het geval dat je strandt met een overgekookte motor of zo. Ook allerlei werkgevers nemen maatregelen om het voor hun medewerkers draaglijk te houden. Netbeheerder Liander stelt onderhoud aan het stroomnet uit, alleen storingen worden opgelost en de zorg kijkt naar aangepaste roosters. En in provincies waar morgen code rood geldt gaan de rijexamens niet door, zowel theorie als achter het stuur. Het CBR belooft dat ze later versneld kunnen worden ingehaald. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws. Yo.
1: Patrick, Erik, Jan en Julia.
25: Yo, we gaan de ring weer in zo, hè? Ja.

0: had hem ineens weer. House of Justice. Hier bij Slam in de Middag Show. Beat boxen. Waarbij de ring weer in gaan. En met wij bedoel ik Julia en ik. Hi Jul.
1: Hi.
0: Hi. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik had verloren gisteren.
0: Ah, je zegt het alsof het nooit gebeurt dat jij verliest.
1: Nou, ik ben met Team Rush Hour. Ik dacht, ja, dit
0: ja,
1: was
0: dat wel een goed plaatje. Heeft iemand eigenlijk bijgehouden hoe vaak en wie gewonnen heeft?
2: Jazeker.
0: Oh, echt?
2: Even kijken, ik heb hier een lijstje.
0: Oh.
2: Petje, jij hebt tot nu toe 27 keer gewonnen.
0: Oh.
2: Julia, jij hebt tot nu toe 24 keer gewonnen.
0: Hey, papa Petje staat voor. Lekker. Betekent dat ik eigenlijk gewoon een betere muzieksmaak heb.
1: En wat deden we de andere 50 shows dan?
2: Die waren allemaal gelijk spel.
1: Oh ja.
2: Dat heb ik gesjoemeld.
0: Oké, hoe werkt het? We hebben allebei een nieuw liedje meegenomen. Jij mag kiezen welke wil je horen. Laat het weten via de Slam app rechtsboven in tekstballonnetje. En we krijgen 10 seconden de tijd om te pitchen. Jul, wil je beginnen?
1: Ja.
2: Let's go, meid.
3: Team Julia.
1: Ja, ik heb Oliver Heldens meegenomen. Ik dacht, onze andere collega, Frank Ricciardo, Oliver Heldens. Maar deze met Satisfy. Nou, en dat ben ik gewoon ontzettend. En ik heb zin in deze track.
0: Oké. Dat ben ik ontzettend. Ik ben echt een Satisfyer.
2: Heb jij een Satisfyer? Lekker nummer, hè, Joel?
0: Wel lekker, ja.
2: Oliver, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Olly! Wil je deze horen, dan app je Julia met de Slam app.
3: Team Patrick.
0: Shinjuku draaien wij veel hier bij Slam van onze grote vriend Frankie Rizzardo.
2: Ja, hij heeft een nieuwe tune. Oh, wacht, ik ga dat dash erheen. Oh, sorry.
0: Hij heeft een nieuwe tune uit. Feel, en die past perfect. Bij dit zonnige weer, let op.
2: Dat is weer zo'n sunsetje die je te pakken hebt.
0: Gewoon een sunset track. Vanaf 8 uur hoor je weer Slam Sunsets. En dat is eigenlijk gewoon 2 uur lang dit.
3: Beatboxen.
0: Wil je deze horen? Dan heb je Patrick met de Slam app. Erik Jan.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Ja, ik zit er klaar voor.
0: Jij bent de scheidsrechter.
2: Voice appjes kunnen we zeer waarderen. Heb je zoiets van, nee man, heb ik gezien in een geschreven tekst. Weet je, komt ook goed ondanks mijn dyslexie. Gewoon stuur Team Patrick of Team Julia.

0: Onze grote vriend, wil ik zeggen. De enige. Ik stond heel even in de badkamer. Hier bij Slam. Het is 7:15. Welke wil je horen? De nieuwe Oliver Heldens. Satisfy. Dan app je Julia met de Slam-app. Of ga je voor Team Patrick vandaag. Lekkere zonsondergangklapper. Frankie Rizzardo.
1: Oh, lekker.
0: Jij mag het zeggen als onze luistervriend. Laat het weten via de Slam-app. Die laatste is Team Patrick en die eerste is Team Julia. Erik Jan, onze scheidsrechter, hebben we een kleine tussenstand.
2: Ja, Joel staat voor.
3: Yeah!
0: Dat is een hele kleine tussenstand, inderdaad.
2: Yeah.
0: Oké, nou, stuur vooral Patrick via de Slam-app. Als je mij met een overwinning het weekend in wil helpen. Of Joel mag natuurlijk ook, hè. Maar
3: dankjewel.
0: Ik zou toch voor Team Patrick gaan. Sigala is hier!

0: Sigala. Ze kop.
1: Okay.
0: Oh, sorry. Sigala en Ella R came in for love. Beat boxen. Sorry, wat even een binnenpretje. Het is de Slammiddagshow, tijd voor de uitslag van Beatboxen. Julia en ik hebben allebei een nieuw liedje meegenomen. Jul, welke had jij ook weer?
2: Ik had Satisfy van Oliver Heldens.
0: En ik had Frankie Rizzardo met Feel. Ik kijk even naar onze scheidsrechter.
1: Ja, massaal gereageerd. Onder andere Elisabeth, Roy, Sandra, Anita, hoop vrouwen zeg. Anne, Eddie, Thijs, Oenzewaite. Maar we gaan eerst even luisteren naar de voice-appjes.
0: Ja, laten we dat eens even doen.
3: Girl Power, Team Julia.
0: Oh, oké, Girl Power, lekker.
4: Deze keer voor Team Julia, ook omdat ze achter staat.
0: Och, dat is wel sympathiek.
3: Ik ga vandaag voor Julia.
0: Oké, dat is duidelijk, Thijs dan.
1: Team Julia.
0: Jongen, wat is het allemaal? Ik hoor heel weinig Team Patrick voorbij komen.
2: Ja, helaas.
0: Nou, die ga ik zo doen.
1: En daarmee kan ik melden dat met 80%...
0: 80?
1: Ja, 80. De winnares is... Ja, ik zei het eigenlijk al. Team Jul, Oliver Heldens.
0: Slam, beatboxen. Gefeliciteerd, Jul.
2: Dankjewel.
0: Dit is de nieuwe Oliver Heldens.

0: Kleinmiddagshow, bijna 7 uur. Zometeen een live set. Van wie, Jul?
1: Fine!
0: En jij kent haar heel goed, hè?
1: Ja, ik ken haar heel goed. Zij komt ook uit Leiden toevallig.
2: Oh?
1: Draait op onder andere Back to Base, maar ook op Awakening Festival! Wow. Dus, hoe leuk is dat?
0: Hebben we net kaarten voor weggegeven, dus dat maakt het
1: even
0: heel erg leuk.
1: Even een soort voorproefje, toch?
0: Leuk. Ja. Ze komt zo hier in de studio en ze gaat een set geven van een half uur. Lekker je weekend in, zou ik zeggen.
3: Lekker, man.
0: Want morgen hier natuurlijk de Mixmarathon. Vanavond vanaf 8 uur Slam Sunsets. Dus genoeg om je voor op

0: toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
9: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier. Let's
19: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor

0: telefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. Vanwege code rood voor de hitte geeft Rijkswaterstaat het advies om morgen niet de weg op te gaan als het niet hoeft. En als je gaat, neem dan water mee en een paraplu om onder te staan als je pech krijgt. Verder gaan de rijexamens niet door en veel scholen geven geen les. De zorg kijkt naar aangepaste roosters. En pretparken Walibi en Drievliet blijven dicht. Bezoekers kunnen hun kaartje omzetten naar een andere datum. De koning zou morgen op bezoek gaan in het Kruller-Müller-museum, maar dat gaat niet door. Hij zou in de Beeldentuin een gerestaureerd kunstwerk openen en daarvoor zou hij een trap van 300 treden moeten beklimmen. Het museum vindt dat in de hitte niet verantwoord. Drie mannen uit Volendam, onder wie een visboer, zijn veroordeeld voor geweld tegen een anti-Zwarte Piet-demonstratie ruim 4 jaar geleden. Ze zochten de betogers actief op en gooiden vis naar ze en oliebollen. Ze hebben een taakstraf gekregen en moeten schadevergoeding betalen, meldt NH. Ajax heeft een nieuwe doelman in het vizier. Volgens Spaanse media komt Marc-André Ter Stegen naar Amsterdam. Ajax wil hem huren van Barcelona. Hij kreeg daar geen basisplaats en werd verhuurd aan Girona. En het is de bedoeling dat Ajax hem ook gaat huren. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. En in de avond kans op onweer. En dat was het nieuws op Slam.
7: Dankjewel René, het is 1 minuut over 7. Slam verkeer dan door Flitsmeister. 7 vertragingen, dit zijn de langste. De A10 richting Koenplein tussen Rozoordbrug en de Nieuwe Meer. Ongeluk daar, pas een half uur. A12 richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland, 10 minuutjes. En de laatste in het overzicht, A58 richting Tilburg tussen Galder en Sint-Annabos. Een ongeluk daar met een vrachtauto, kost je 10 minuten.
8: Flitsers, A2 Utrecht, Den Bosch bij Zaltbommel, 104. En de A16, sorry, Dordrecht richting Rotterdam, 19,5.
9: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Ja!

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Elke vrijdag 4.

0: Stars and Starships. Vanavond, eigenlijk vannacht, is het weer zover. En Nederland gaat spelen op het WK voetbal.
1: Hé, hey, nu, ik heb er zin in.
0: Ik heb er wel echt zin in, ja.
2: Maar wordt het misschien uitgesteld?
0: Daar wilde ik net over beginnen. Er zijn geruchten dat het misschien uitgesteld kan worden omdat er wat onweer aan zit te komen. Maar goed, laten we daar niet te veel van uitgaan, toch?
3: Wat ik me afvraag, ouwe.
0: Wat vraag jij je af?
3: Want het is om 1:00 s'nachts.
0: Ja.
3: Ja, 1:00, normaal mensen thuis. Ja, normaal in de kroeg. Ga je in de kroeg kijken of thuis?
0: Ik ga denk ik gewoon wel thuis kijken.
3: Okay, toch
0: ja,
3: wel.
0: Want ik ken mezelf een beetje. En dan zit ik tot 3-4 uur toch in de kroeg weer te tanken. Ik moet morgen gewoon heel de dag werken, dus het is wel even goed.
3: Oké.
0: Okay. Ja.
3: Duidelijk.
0: Dus en jij, Jul, waar ga je kijken?
2: Jultje. Thuis.
0: Thuis lekker.
3: Lekker thuis.
0: Lekker bankie. Heerlijk. Biertje erbij, wijntje erbij.
2: Precies.
0: Waanzinnig.
3: Lach, ik heb al mijn vrienden uitgenodigd voor in mijn tuinhuisje.
0: Oh, leuk.
3: Dus, wordt super gezellig.
0: Wat gezellig met z'n tweetjes. Hé, hey, we gaan. Sorry, grapje. Ik zag al wat mooie beelden uit Kansas City. Hey, het is hartstikke druk daar. Je hebt nog nooit zoveel mensen in het oranje bij elkaar gezien.
3: Een iconische foto, die hele straat, die hele. En volgens mij is het echt een kilometer. Gewoon
0: waanzin.
3: Vol met mensen.
0: De Dutch Army.
3: Lekker man.
0: De Dutch Volk, zoals het zo mooi heet. Met onze oranje bus, hè, waar we natuurlijk contact mee hebben de hele tijd. Is het tijd om onze WK uit te draaien, jongens?
3: Ik zou het gewoon doen, jongens.
0: Slimmiddagshow met Amerika.
3: Ja.
0: Ready?
3: Yes!
0: Daar gaan we.

0: Wat een hit is dit, wat een WK hit is dit. Zometeen in de studio, Fine.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Sam Veld, Into the Stars.

0: Josephine, welkom in de Sloopstudio.
1: Hi, dankjewel.
0: Dit is jouw eerste keer radio ooit, hè, zeg je net.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, het is toch een beetje spannend, dat, hè, zo'n grote studio met allemaal microfoons.
1: Beetje.
0: Toch wel, ja. Dus ik blijf het dan bijzonder vinden dat je, zeg maar, op een podium kan staan met duizenden mensen. En dat doet je dan niet zo heel veel meer, denk ik. Maar
1: nou,
0: dan
1: ben ik ook wel zenuwachtig soms, hoor.
2: Oh, toch wel? Oké.
0: Ja?
1: Ja, soms.
0: Kijk, want wij radiomakers hebben dit echt andersom. Als ik even voor mezelf spreek, zeg maar, er zijn zoveel mensen in Nederland die je nu horen, maar dat doet me niet zo heel veel. Ik vind het niet meer zo spannend. Maar als je mij op een podium zet voor een paar duizend man, dan zak je door de grond.
2: Ja, dat noemen ze ook wel autist.
0: Vertel eens over jezelf, Fiene. Waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Leiden. En ik draai nu een jaar of 6. En het gaat de afgelopen tijd steeds beter. En,
0: ja, het gaat hartstikke goed, mag je best zeggen. Ja. Ja, en je kent Jules.
1: Ja, klopt. Ah,
3: wie
1: niet?
3: Wie niet, zegt ze.
1: We hebben op dezelfde school gezeten.
0: Ja. Nou, hoe toevallig is dat?
1: Maar ze zei net al dat iedereen in mijn klas kende behalve mij.
4: Ja, sorry.
2: Hey, maar luister, Fien, want je draait al 6 jaar. Maar produceren, ben je er ook al 6 jaar mee bezig? Of ben je er later mee begonnen?
1: Nee, daar ben ik later mee begonnen.
2: Oké.
1: Okay. Iets van 2,5 jaar geleden.
2: Oké, okay,
0: ja. Wat leuk. En ja, want ik zei het net, morgen komt jouw eerste single ooit uit.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Ja, spannend. Ik vind dat pas echt eng om je later nog meer van jezelf eigenlijk zien aan de buitenwereld.
0: Ja, dus, dan hoop je dat het goed ontvangen wordt natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat voor track is het geworden? Want je gaat hem zometeen natuurlijk in je set draaien.
1: Ja, klopt. Het is een plaat met veel acid. Daar hou ik van. Hij komt ook uit op Everyone on Acid. Dat is het label. En ja.
4: Maar je pakt ook wel gelijk door. Want volgende week heb je een EP die je uitbrengt.
1: Ja, klopt. Ook, ja.
4: Dus je doet wel gelijk het alles in één keer.
1: Ja, ik het is best wel spannend om eigen muziek uit te brengen. Maar ik dacht, je moet een keer over die drempel.
4: Ja, precies.
0: Dus, hoe is het nou om als want hoe oud ben je? Net zo oud als Jules dan, denk ik, ongeveer.
1: Ik ben 29,
0: ja, precies.
1: Ouder.
0: Ja, oké, okay, maar dat is nog steeds wel heel jong. Maar hoe is het nou om in deze wereld, deze DJ-wereld, nu upcoming te zijn, zeg maar? Want het lijkt me best wel hard werk, omdat er heel veel DJ's zijn.
1: Ja, klopt. Ik moet zeggen dat het
0: best wel goed gaat.
1: Ja. Ja.
0: Je durft er niet te zeggen.
1: Ja, ik denk dat het ook komt omdat ik gewoon al heel lang al heel lang echt vanaf jongs af aan naar feesten ga. Veel mensen ken daardoor.
0: Ja.
1: Al mijn vrienden werken in de muziekindustrie.
0: Dat helpt ook mee.
1: Ja, dat
4: goed netwerk.
1: Ja, ja, goed netwerk.
0: En je kan het gewoon heel goed. Dat is ook wat waard natuurlijk. Hè?
1: Zeker.
0: Ik bedoel, netwerk is niet alles. Het moet wel ergens vandaan komen.
2: Hey, en je nieuwe track hier, Fien, die komt zo waarschijnlijk ook in de set voorbij. Krijgen we dan een seintje of begin je daar gewoon keihard mee?
1: Ik ga er niet mee beginnen,
2: Maar
1: ik zal even een standje geven.
2: Okay.
0: Oh, dat zouden we leuk vinden.
1: Ja, ja, ik ga er een paar draaien, dus ik zal wel een paar keer.
0: Dan ga ik het even roepen dat we van tevoren weten dat jouw nieuwe track is. Volle zomer voor de boeg, druk agenda.
1: Ja, ook volgende week bij The Creek en de week daarna dus Awakenings. Ook nog een leuk festival in Frankrijk. Dus heel veel leuke dingen op de
0: genoeg te doen.
1: Ja, zeker.
0: Fine in de studio hier bij Slam en zometeen in de DJ booth met een set van een half uur vanaf 7:30.
2: Daar zin
0: hebben we
2: in.
0: Even zin in, toch? Laat je horen voor Fine! Yeah.
5: Dank u, dank u, dank u.

0: Je luistert weer met Jay-Z en Linkin Park. Zometeen vanaf 8 uur Slam Sunsets. En zometeen opwarmer Fina live in de studio. Zometeen in de DJ booth.
1: Slam doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Awakenings Festival. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 86 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
7: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij FOMAR. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
10: FOMAR. Voordeelmarkt. FOMAR. Voordeelmarkt.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
21: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
22: Patrick, Erik, Jan en Julia.
23: Yo! We gaan je opwarmen voor Sunsets. We gaan je opwarmen voor de Slam Mix Marathon. Laat je horen voor Fine!
24: But all right, I've been saving up all day just for this.

Ze is 29 lentes jong, ze komt uit Leiden. Ze gaat als een raket. Het is Fine live in de DJ booth hier bij Slam op deze bloedhete donderdagavond. Om je op te warmen voor een nieuwe mixmarathon morgen vanaf 6 uur. En zometeen vanaf 8 uur Armin van Buuren in Slam Sunsets. Ook niet vergeten, hè? Opwarmen gaat je vrij makkelijk af vandaag volgens mij, maar dit is toch wel erg lekker, hè? Laat van je horen in de Slam-app. Wat vind je van deze set van...

0: een app. Oi, oi, oi. Fine, het draait echt lekker. Lekkere pompende bas. Prima tempootje. Lekkere vleugje jaren 90. Helemaal top. Echt lekker.
1: Lekker toch, vriend? Dacht ik. Berichtje welkom, hè. Slam app rechtsboven in het tekstbonnetje. Tot 8 uur vanavond is dit Fine live in de Slam. DJ Boo.

hier bij Slam. Ricardo stuurt... Jeetje Patrick, ik sta gewoon te dansen in de kruidvat. Lekker. Slam is overal, hè, je weet het. Leon stuurt, wij willen Fien tot 10. Ja, dat gaat helaas niet. Zometeen moeten we ruimte maken voor Slam Sunsets. Lekker zetje zegt Jeroen. Mark zegt, zo dan kikken. Wie zei je nou dat het was? Nou, dit was en is Fine. En je hoort haar tot 8 uur.

0: Dit is hem hoor, de nieuwe tune van Fine die morgen dus uitkomt. Haar eerste echte single. En laat je horen voor Fine! Wat was dit een heerlijk half uurtje, Fine. Dankjewel. Dankjewel, heerlijk. Dit is het enige wat je wil horen op zo'n zwoele zomeravond als dit, toch? Of niet dan?
1: Ik zou willen dat ik eigenlijk een half uur geleden al in de auto zat.
2: Nou.
1: Daar gewoon lekker kan luisteren naar deze.
0: Oh,
1: nou,
0: zo zul je. Nee, dat je dit in de auto kan meemaken. Ja.
1: Jezus, arme tetels.
0: Ja. Nee, een half uur in huis, dat wil je helemaal niet. Zometeen, vanaf 8 Slam Sunset, 2 uur lang. Goodfella ga je horen vanavond. En Armin van Buren heeft ook een speciale Sunset mix voor ons opgenomen. En die hoor je zometeen. Happy weekend.
1: Happy weekend.
2: Happy weekend.
0: Stay safe. Marathon.
1: Veel water drinken.
0: Veel water drinken en houd veilig inderdaad. Hè, mazzel.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Sportief.
6: Oké. Okay.
5: Betrouwbaar.
6: Oké. Okay.
5: En zuinig.
6: Oké. Okay.
5: Sorry?
6: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
7: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow,
15: kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
18: Oranje. Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
19: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Een Nederlands reddingsteam gaat morgen naar Venezuela om te helpen na de dubbele aardbeving. Met 65 mensen en 8 speurhonden. Hun belangrijkste taak is het zoeken naar slachtoffers onder het puin. Door de 2 aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe 188 mensen om het leven gekomen. Het kabinet wil extra vaart zetten achter een verbod op zware luchtbuksen, meldt RTL. De AIVD waarschuwde al voor dat soort krachtige buksen die werken met samengeperste lucht. Ze vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even. Daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. In de Waal bij Nijmegen is een jongeman dood uit het water gehaald. Hij was van een brug gesprongen en kwam niet meer boven, meldt de Gelderlander. Er werd gezocht met een boot, een helikopter en een drone. Na een uur werd zijn lichaam gevonden. Kansas City is massaal uitgelopen voor de fanwalk van de Oranje fans voor de wedstrijd tegen Tunesië. Duizenden mensen sloten zich aan in oranje kleding en dansten gezellig mee van links naar rechts. De optocht ging dwars door het centrum. De wedstrijd zou om 1 uur vannacht beginnen, maar het wordt misschien later, want er komt onweer aan. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch. En dat was het nieuws op Slam.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Wacht niet op de sale bij Maasmechelen Village. Shop vanaf zaterdag je zomer essentials met kortingen tot 50%.
22: Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar alleen.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
25: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
27: The sun goes down, the vibe goes up.
28: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is

Welkom bij de donderdageditie van Slam Sunsets. Dat betekent de hele zomer lang tussen 8 en 10... ga je met de beste DJ's de zon zien zakken in de zee. Met de headliner aan het eind van de werkweek. Maak je klaar voor een reis dit uur. Van lekker stampen tot mellow kijken hoe de zon steeds verder naar onder zakt... terwijl het nog bloedheet is buiten. En misschien wel de beste pre-party die je kan hebben... voor de laatste groepswedstrijd Nederland-Tunesië vannacht. Onze andere goedscorende Nederlander in het buitenland. Maak je klaar dit uur voor Armin van Buuren... tijdens onze Slam Sunsets.

0: Het wordt een magische zomer. Mede dankzij de soundtrack die je ziet terwijl de zon ondergaat. Iedere zomeravond tussen 8 en 10 krijg je het beste wat de DJ-wereld naar voren kan brengen. Slam Sunsets met dit uur. Armin van Buuren. En meestal is dat de vraag die het meest gesteld wordt op vrijdag, maar inmiddels iedere zomeravond.
1: Wat hoorde ik nou net?
0: De track die je nu hoort is van Ferry Korsten, Ruben de Ronde, Rise Up. En ben je lekker een beetje aan het barbecue of ben je zo'n ontzettende avondstrijder? Ben je lekker aan de bak? Laat het even weten via de app van Slam. Bob, hoe ga jij?
2: Ja, maar ik moet toch eerlijk zijn dat ik gewoon heerlijk aan het werk ben als ik toch even die sunset luister hoor. Hey.
0: En geniet je een beetje van Armin tijdens je werk?
2: Ja, weet je, geen woorden voor je, hoe goed. Ik denk dat ik vanavond even het werk aan de kant zet. Gewoon even een klein uurtje gaan genieten. Even van Armin genieten hoor.
0: Hey. Je hebt groot gelijk, waarschijnlijk is de baas hetzelfde aan het doen. Zometeen nog in de set van Armin van Buuren. Een track van Sevek, Dark Love. En eerst Mae Salome en Mind State.

0: zijn track zit in de set van Armin van Buuren. Welkom bij het beste vriendje van de zomeravond. Dat is Slam Sunset met zometeen nog In The Mix, Goodfella. En eerst Armin van Buuren tot 9 uur. Met nu een track van Ebenezer en Vals.
1: De hele zomer lang.
2: Every sunset.
1: Elke zonsondergang.

Ook een ode aan de classics dit uur. Een track van Koshien en Cassia en Catch hoor die voorbij komen. In de set van Armin van Buuren. Misschien wel je beste sportmaatje van dit moment. Want qua tempo gaan we steeds harder en sneller. En dat is ook precies wat je nodig hebt om een beetje de zomeravond zwetend af te sluiten. Slam Sunsets. Op slam.nl vind je de line-up voor de hele week. Want we doen het de hele zomer lang. En straks dus nog onder andere op de planning Gutfella. Komt eraan vanaf 9 uur. De lekkere pre-party gaat beginnen. Maar ja, gaat het wel door, hè? Dat is de vraag. De groepswedstrijd van Nederland tegen Tunesië. Ik wil vannacht gaan kijken, maar ik wil eigenlijk wel zeker weten dat het doorgaat. Niet dat het afgelast wordt door noodweer. Wat gaat het eigenlijk worden? Drop je voorspelling maar. Ben je de koning van de vriendengroep vannacht? Wat gaat het worden? Laat het weten via de app van Slam. Zometeen de track van Armin van Buuren zelf en Silver Panda, Here in My Arms. En ook Adam Beyer en Mark Reeve, Love Within, komt eraan.

magere 1-1 voor Suzanne. Ronald heeft er dan weer heel veel vertrouwen in met een 6-0 overwinning. Remco komt met een 3-2'tje. Gaat een beetje alle kanten op de voorspellingen voor Nederland-Tunesië vanavond. Nou goed, hè? Eigenlijk moeten we helemaal niet stressen, maar lekker genieten van de man die je meeneemt in zijn raket richting de sterren, terwijl de zon aan het zakken is tijdens Slam Sunsets. Armin van Buuren is goed aan het knallen. En wil je deze zomer nog even toch de zomer vieren met Armin? Dat kan. Hij staat in juli in het Openluchttheater van Bloemendaal. Door met de set, de Eli Brown bootleg, krijg je nu van Another.

0: Ook al ben je de pintjes eruit aan het zweten nog steeds rond de klok van 9 uur. Hij had vandaag No Mercy. Wat een heerlijke set van Armin van Buuren. Dit uur tijdens de Slam Sunset. Samen gaan we de zon zien zakken in de zee. Want zometeen nog een uurtje. Een set van Gutfella komt eraan.
1: Dit is Slam Sunset. De hele zomer lang. Elke zonsondergang. Slam Sunset.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
12: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Oh, wat een goal! Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Hey, ben je er weer?
22: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
21: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
22: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
21: Ja, lekker. Je
23: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
24: beetstreekt. Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
25: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
24: Oh, Otrium?
25: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
26: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
27: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
0: Allianz Direct. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Een asielopvang in een hotel in Utrecht wordt permanent, meldt RTV Utrecht. Het hotel staat aan de Biltse Straatweg en begon 4 jaar geleden als noodlocatie. Er zitten ruim 300 mensen. De gemeente gaat het hotel zo inrichten dat mensen er kunnen blijven wonen. Zo kunnen ze straks zelf koken. De ANWB vraagt automobilisten morgen alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is. Onder deze extreme omstandigheden willen we vooral klaarstaan voor leden die het hardst nodig hebben, zegt de bond. Door de hitte was het sowieso al een drukke week voor de wegenwacht door overgekookte auto's. In het noorden van Venezuela, waar de 2 aardbevingen waren, zijn plunderingen aan de gang. Beschadigde winkels worden leeggeroofd en in supermarkten zijn mensen op zoek naar eten. Ook worden branden gesticht. Het dodental van de aardbevingen is aan het oplopen. Er zijn tot nu toe 188 slachtoffers. Na elke WK-wedstrijd worden de shirts van de oranje spelers geveild en die van de wedstrijd tegen Zweden hebben dik €50.000 opgebracht. Iets minder dan de shirts die de spelers droegen in de wedstrijd tegen Japan. De shirts van Cody Gakpo en Brian Brobby brachten het meest op. Het geld gaat naar een goed doel. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen is het zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm. Ook het weekend blijft tropisch. En dat was het nieuws op Slam.
4: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
5: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
27: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
28: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
29: ANWB en gaan.
30: Sta je in de file en spot je ruitschade?
31: Opgelost. Autotaalglas.
32: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
33: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
35: The sun goes down, the vibe goes up.
36: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets.

9. We zijn nu een week bezig met de Slam Sunset. En ik ben er bijna failliet, joh. Ik wil gewoon tijdens iedere set, die is zo zomers, alles, wil ik gewoon cocktails maken. Ik heb maar weer vandaag alcohol in huis gehaald. Vandaag gaan we maken een Long Island Iced Tea. Daar gaan we. 15 milliliter gin. Tequila doen we erbij. Wodka. Witte rum. Triple sec. Cola. Citroensap. Oh ja, de belangrijkste met dit weer. Schudden. Shake it, baby. Het zijn iedere zomeravond de beste DJ-sets om samen die lange bloedhitte nachten door te komen en die zwoele zomeravonden te vieren met dit uur in de mix.

Portugal bijvoorbeeld gaat winnen. Dit is nog aanstekelijker en je krijgt het de hele zomer lang. Dus nog lang geen tijd om af te kicken. De beste beats tussen 8 en 10. We verlengen de programmering. Welkom bij Slam Sunset. Met dit uur. Geboren in de Filipijnen en woont nu in L.A. Dus hij weet hoe hij moet partyen. Godfella in de mix. Met twee onbekende tracks van hem. Gloednieuw in de mix.

Back van Jackie Hollander. Party time, en dan ben je hier goed. Welkom bij Slam met de beste beats. We hebben al onder andere YouGel gehad. We hebben al Armin van Buuren gehad. We hebben Zurb gehad. Alles om jou het beste te geven tijdens die zwoele zomeravonden. Slam Sunsets in de mix. Met nu een track van The Pussycat Dolls en Buttons, maar dan gedaan door de remix van Goodfella himself. Je hoort hem tot 10 uur tijdens Slam Sunsets.

De zomeravond vier met Slam. Maar dat doe je goed. Slam Sunset met dit uur Godfella in de mix. Waar nog heel veel getwijfeld wordt via de app van Slam. Martijn die twijfelt of dat hij toch nog een keertje een rondje de barbecue aansteekt. Want er liggen eigenlijk nog een paar hamburgers op. En die begint toch wel weer trek te krijgen. En zo is Lieke bezig. Die denkt, zal ik nog een plons maken in het zwembad? Want het is nog steeds bloedheet. We zijn bij je, we zorgen voor afkoeling, maar ik zou beide doen in dit geval. Lekker genieten van Godfella tot 10 uur.

En heb je het gedaan? Of heb je het misschien wel gedaan voor je partner? Maar we zitten al zo lang te wachten. Maar vandaag kon je eindelijk voor het eerst GTA 6, dat bekendste videospel ooit, terwijl het nog niet eens uit is, pre-orderen. Heb je hem al gekocht? Ben je erbij? Ga je spelen? 19 november. Het was een bijzondere dag. Maar vergeet dat andere waanzinnig iconische spel niet. De soundtrack die je net hoorde was van FIFA. Al lang geleden. Pieter en Björn en Young Folks, maar dan in de remix van Fetso gedaan. In de set van Goodfella. En je valt weer met je...

0: Slam Sunset. En morgen, oi, val je met je neus in de boter. Want we hebben 24 uur lang de beste DJ-set. Morgen een nieuwe editie van de Slam Mix Marathon. Met morgen onder andere Fede Legrand zit erin. Mr. Belto Weasel, Frankie Rizzardo en Burner komt live spelen. Dat op een dag van 37 graden. Hou je hoofd koel, doe het kussen in de vriezer nu het nog kan. En tot morgen bij een nieuwe editie van de Slam Mix Marathon.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Sportief.
7: Oké. Okay.
6: Betrouwbaar.
7: Oké. Okay.
6: Oh, en zuinig.
7: Oké. Okay. Shun.
6: Sorry?
7: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
8: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
13: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Bestel je obu op netlink.nl.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
24: Dat gaan we vieren.
23: Zo goedkoop, daar word je fan van.
25: Dat gaan we vieren.
23: Aldi.
26: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
24: Dat gaan we vieren.
23: Dus nu naar Aldi.
27: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
24: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
28: Rook?
24: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
28: Nee, rook uit de meterkast.
27: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
24: Zo, koffie?
27: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Door de hitte en code rood kan je morgen niet je auto laten keuren. Alle keuringsstations van de RDW blijven dicht. Het zijn er 16 door het hele land. De RDW zegt dat ze geen risico willen lopen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen de weg op te gaan als het echt moet. Het personeel van de Efteling is woedend, want ondanks code rood gaat de Efteling morgen gewoon open. Terwijl Walibi en de Drievliet wel dicht blijven. Tegen een site voor attractieparken zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar medewerkers zijn boos en zeggen: de Efteling geeft meer om geld dan om personeel. Max Verstappen hoopt dit weekend op het circuit van Spielberg in Oostenrijk op betere resultaten dan de afgelopen keer in Barcelona. De auto heeft namelijk een upgrade gehad. Het circuit is een beetje de thuisbasis voor Verstappen. Hij won er al 4 keer en er komen veel Nederlanders op af. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch. En dat was het nieuws op Slam.
3: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

0: FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Awakenings Festival. Slam, de hele zomer lang. Jouw festivaldealer.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Bless. Terms and conditions.
0: Nieuw.
1: Miguel and Ultra Matte. Move into the sun.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dusty ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dusty afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
17: Ben je ook nieuwsgierig?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Een nieuw toestel?
3: Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt. Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vanaf vliegveld Eindhoven vertrekt morgen een speciaal hulpteam om te helpen in Venezuela. Daar waren afgelopen nacht 2 aardbevingen. Meer dan 60 reddingswerkers en 8 honden gaan zoeken naar mensen die nog onder het puin bedolven liggen. Er zijn zeker 188 doden, maar het aantal loopt waarschijnlijk op omdat er veel vermisten zijn. Bioscoopketen Pathé heeft morgen tientallen extra films ingepland vanwege de verwachte hitte. Ze verwachten dat veel mensen een filmpje willen pakken en van de airco komen genieten. Omdat veel scholen morgen de deuren dicht houden, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms ingepland. En ook in Frankrijk is het nog steeds erg warm en liggen de ziekenhuizen vol met mensen die zijn bevangen door de hitte. Parijs voert daarom morgen een alcoholverbod in. Vanaf 12:00 PM mag er niet meer in het openbaar gedronken worden en 's avonds mogen supermarkten ook geen drank meer verkopen. In Kansas City, waar straks de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië moet beginnen, is het perscentrum naast het stadion ontruimd vanwege naderend onweer. Het is niet veilig, zegt iemand van de FIFA. Het is nog niet bekend of de wedstrijd zelf wel op tijd kan beginnen. Die staat om 1:00 gepland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en 22 graden. Morgen is de heetste dag van de week met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Vanaf middernacht geldt code rood voor de hitte. En dit was het nieuws op Slam.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
10: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
11: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Morgen vanaf 6:00.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30%.

0: Bakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: 1 ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
13: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetje Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal...
14: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget... Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, zonneplan.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest... en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
19: ANWB en gaan.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Pas je eindelijk het

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei eerder al ongelooflijk trots te zijn dat hij met zijn ploeg het WK heeft gehaald. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Rond deze tijd geldt in een groot deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt dat de hitte de maatschappij kan ontwrichten. Ze adviseren verkoeling te zoeken, geen zwaar fysiek werk of sport te doen en genoeg water te drinken. Het is voor het eerst dat er voor hitte code rood wordt afgegeven. Bij de meeste ziekenhuizen gaan geplande afspraken morgen gewoon door, ondanks code rood. Wel roepen ze patiënten op om rustig aan te doen. Hardstyle Festival DEFCON 1, wat morgen zou beginnen, wordt helemaal afgelast. Daarvoor waren 70.000 kaartjes per dag verkocht. Sommige mensen zaten al op de camping. En het zou zomaar kunnen dat Canada volgend jaar mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. De Canadese publieke omroep is vandaag lid geworden van de EBU, de overkoepelende Europese omroeporganisatie die onder meer het Songfestival organiseert. De Canadezen doen zelf nog erg vaag over eventuele deelname. En dan nu het weer van Weer Online. Het is dus code rood en het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. En dit was het nieuws op Slam.
10: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Alesso en One Republic. In your eyes.
0: Nieuw.
1: Meer music. Skrillex en Fade. Not you without you.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren hun laatste wedstrijd van Ivoorkust met 2-0 en zijn ermee definitief uitgeschakeld. Duitsland verloor met 2-1 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Als Ecuador had verloren of gelijk gespeeld, was Nederland nu al zeker van de volgende ronde. Oranje begint nu aan hun wedstrijd tegen Tunesië. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast door de hitte. Er werden 70.000 mensen per dag verwacht en sommige mensen zaten al op de camping. En PostNL bezorgt geen post in provincies waar code rood is afgegeven. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd, net als rouwpost en medische post. Als de stikstofaanpak van een bepaalde provincie goed werkt, kan die provincie sneller van het stikstofslot af. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte plannen van het kabinet. De stikstofplannen worden komende middag officieel gepresenteerd, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld. En acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show is meteen stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat en of het door de hitte komt. Door het weer was de voorstelling al een half uur later begonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En dit was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen vanaf 6 uur.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: James Hype, Serotonin. Be my Serotonin.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. PostNL bezorgt vandaag geen brieven in provincies waar code rood is afgegeven voor de hitte. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. In Biddinghuizen gaat het megafestival Defcon 1 niet door. Sommige mensen zaten al op de camping. En supermarkten Picnic en Albert Heijn houden 's middags hun bezorgers binnen. Er varen even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. Koning Charles is niet van plan om op Buckingham Palace te gaan wonen na de renovatie van het paleis. Daarmee komt na bijna 200 jaar een einde aan Buckingham Palace als woonpaleis. Het paleis wordt nog wel gebruikt voor officiële zaken. Charles maakte ook zijn belastingaangifte openbaar. Hij heeft vorig jaar 15 miljoen euro aan de fiscus betaald. En Dick Advocaat is trots op zijn Curaçaose ploeg, ondanks dat ze met 2-0 zijn uitgeschakeld door Ivoorkust. Ze mogen trots zijn op zichzelf, ze hebben laten zien wat ze kunnen, zei hij. Het was waarschijnlijk de laatste wedstrijd als bondscoach voor Advocaat. Hij is 78 en heeft al een paar keer zijn pensioen aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En dit was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.